0: Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn die hij of zij

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: New Business Radio.
7: Innovatie en impact
1: voor business shapers.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap,
7: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. My sister's car.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
8: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Naar verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Sisters cry.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: New Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.
3: All right.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
4: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: TBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: so nice.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen rem wordt op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur. En hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële standpunt. Slachtoffer.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Hey, slagkracht. Het kwam er een beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
9: Dat klopt. Ja, als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus dat gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
8: Ja, we gaan straks hier uitgebreid op in. Met name ook over waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
10: Ja.
8: Hoe lang bestaan jullie al?
10: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
8: Ja, heel graag zelfs.
10: We stammen vanuit de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed, Nicolai?
9: 2000
10: door NABC. Dat was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boomgroep werkten, weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich, Orchard, zegt boomgaard.
8: Hè? Ja.
10: Dus een beetje de historie van ook Van de Boomgroep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
8: En Als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
10: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En daar hebben we nog een flexibele schilder naast.
8: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want bedoel, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk, als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
9: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen. De grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
8: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over de financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt. Op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
9: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal, ja, die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
8: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Ilko, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
10: Ik ben een beetje de Bami speciaal van Orchard, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt. En sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchard.
8: En hoe kom je dan eigenlijk, ja, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchard?
10: In wat voor bedrijf ik binnenkwam. Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veel over werken zijn de familiebedrijven. Even los van de opvangende.
8: Dus een cultuur die matcht eigenlijk.
10: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
8: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud afgelopen jaar?
10: Inhoudelijk of bedoel je?
8: Ja, qua expertise, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute.
10: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die, hè, ontwikkeling in de markten als het ware, die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Hè, dus misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè, dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan, hè, van... Wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert van wees erbij dat als je deze strategie hebt, zorg ervoor dan dat je huiswerk hebt gedaan. Ja. In plaats van, en dat wil ik niet zeggen dat het geval was hoor, maar achterover zitten of wachten totdat de klant bij jou komt om dan vervolgens een en ander in te gaan regelen. Dan wordt zo'n proces ook vervelend of staat onder druk, et cetera, terwijl je eigenlijk... Als bedrijf zijn er misschien wel een beter vertrekpunt. Hè?
8: In welke fase van het proces worden jullie eigenlijk geraadpleegd? Hoe gaat dat?
10: Dat is heel verschillend denk ik, maar misschien niet.
9: Het hangt er vanaf. Vaak zien ze al een herfinanciering aankomen. Dus dan is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van wat moet er nou in de toekomst gebeuren. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt ons polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
8: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen. Waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
9: Ja, ja, soms krijgt zo'n proces een momentum. En dan gaat het eigenlijk heel snel. Ja. Ja.
8: Nicola, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchard Group?
9: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
8: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
9: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekende ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest bij heel veel ondernemingen.
8: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk.
9: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
8: Nu zie je natuurlijk, na die financiële crisis, zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er naar gekeken?
9: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
8: En ja, dat is het verschil natuurlijk.
9: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van, oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
8: En wat is het moment dat jullie zeggen van, oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is, zeg maar, vanaf welk moment zeggen jullie, dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
9: Moet je denken ongeveer 100 miljoen omzet. En nog over 10 miljoen financieringsvraag.
8: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hey, nu zijn wij aan de beurt.
9: Of ja, niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang, of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
8: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
9: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen, de overnames. En anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag. En anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming? En met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen?
8: Ja. En Ilko, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
10: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere, maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren, of het moet een heel exotisch gedeelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen? Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar we zijn sterk vertegenwoordigd denk ik in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food, maar anderzijds ook aan dus de retailmarkt, dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd en ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
8: Oh, dat is ook interessant. Dat is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
9: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
8: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
9: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwachts. Dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd. Om die hoge prijzen op te vangen.
8: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
9: Dat klopt.
8: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
9: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
8: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. Op het moment dat een bedrijf aanklopt. Wat gebeurt er dan als eerste?
10: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren. Wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product zeg maar weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins. Dan beginnen wij eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolijn het ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model. Ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in. Oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf, als het ware.
8: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar, als het ware? Of hoe gaat dat?
10: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de ondernemer zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening, dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig op met de dagelijkse gang van zaken, dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
8: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
9: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, hè, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers, hè, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming, in de strategie en wat dan ook de vraag is.
8: Ja, en dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders. Kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou moeten.
10: Ik denk dat in de basis kijken we. Hè, dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating, voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootbanken in de crisis die op de borst klopten van wij hebben de AAA. Ik zie ook lachen en de facto komt het daarop neer. Hè? Dus dat een bedrijf een rating krijgt. Aan de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
8: En die parameters, hoe worden die eigenlijk geëikt als het ware?
10: De parameters van?
8: Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
10: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk, je moet zo zien dat op het moment dat je toekomstige verdienmodel minder zeker wordt, is je risico hoger. En dus zo moet je het eigenlijk beoordelen.
8: Hoe zit dat met kansen op nieuwe marktsegmenten? Noem bijvoorbeeld de chip industry of iets in de IT-achtige setting.
10: Ja, dat is wel een gok, zou je kunnen zeggen. En overwegend, en dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben, ook met bankiers, maar misschien wij zelf ook wel. Maar dat is overwegend. Historisch moet het wel cashflow hebben, dat er voldoende vertrouwen is om daarop in te stappen. Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
8: En daar zoeken jullie dus de juiste financierders eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarna?
10: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB, de bank.
8: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
10: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, die is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders, of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
8: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé personen geld ophalen.
10: Ja, en dat snap ik.
8: Maar dat is toch een AFM-stuk ook.
10: Eens. Hè? Dus de AFM die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren. Dan gaan wij niet meer kijken naar de herkomst van.
8: Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
10: Exact.
8: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Gaan we ook de Keukengroep erbij pakken. Want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Les op Business Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is het contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen, hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting van dit is de huidige financiering, dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders, bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend? Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel, je hebt een keukengroep in dit geval. Stel, niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld opzicht van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector en wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden? En hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo'n scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario. Maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja, ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook.
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan? Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is. Of
2: ja, klopt. Ja, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet. De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belangen na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij New Business Radio ook zeggen. Ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel voor 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt. En dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja, en hoe ging het toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En bekijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen.

0: jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, ja, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terugbrengen?
1: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
0: Nee.
1: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
0: Ja,
1: of een pandemie of iets
0: dergelijks. Voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
1: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.
0: Ik denk dat het daar niet per se zit op kennis van het financieringsniveau aan zich, om maar zo te zeggen. Of het ophalen van financiering. Maar meer in procesbegeleiding. Hoe krijg ik de beste financiering tegen de beste voorwaarden voor ons bedrijf? En daar zit ons kennisniveau, denk ik dan. En hoe komt dat dan uiteindelijk in documentatie, et cetera? Hoe laat je dat vervolgens landen bij de banken, zodat dat proces soepel loopt en je uiteindelijk een uitkomst hebt zoals je dat eigenlijk op voorhand met andere stakeholders bedacht hebt.
1: Ja, want dan gaan we even terug naar de keukengroep. Daar hadden we net over, de banken komen bij elkaar. Jullie hebben gesprekken met die banken.
0: Ja.
1: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daarvoor natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
1: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, nou, dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
1: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase ervoor. Ook het juridische stuk. Uiteindelijk de documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren, ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
1: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Met hun
1: maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van haaf tot gort. En kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een termsheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die termsheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
1: Ja, en over wat voor termijn heb je dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd is?
2: Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Ja, dus je bent dan echt, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
1: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
1: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echt de investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname.

0: dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot een bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
1: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
2: Exact. Nee, dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van, past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben?
1: Ja.
2: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
1: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
2: Exact.
1: En hoe ga je daar dan mee om? Die ja. tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
2: Ja.
1: Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken of je mist de kans waarvan je weet van, nou, als we nu niet kunnen investeren, ja. dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
2: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, hè, dus de financiering regelen aan zich is ongeveer 1 maand of 4. Maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt vandaag de dag dit nodig, maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En past die financieringsstructuur dan nog? Nou, en waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
1: En ongeacht welk type financiering het is, dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
0: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
1: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van ja, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Sorry. Maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
2: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, dan, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
1: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, ja, noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
0: Ja, er wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Dat zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Dus je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
1: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
2: Ja.
1: Of verandert dat ook constant?
2: Qua proces bedoel je?
1: Ja.
2: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zit een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames waardoor je... Je structuur op een andere manier inrichten en ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. He, dus je stelde ze net de vraag, is nou voor elk bedrijf zeg maar die structuur hetzelfde en ook dat je dat altijd maar kunt herhalen? En het antwoord daarop is nee. He, het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis? Of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek zeg maar van structuren aan zich.
1: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
2: Ja.
1: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
2: Correct, ja, ja, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt over gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die parameters waar je op voorhand zeg maar je blauwdruk op vaststelt.
1: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, hè? Dus ik noem maar wat, hè? Dat is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt, die is voor 5 jaar.
2: Ja.
1: We hadden het net over, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen, de doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
0: Ja, er wordt continu, elk jaar wordt wel de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkoper? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker sinds corona wat we net bespraken, dat aanvoerketens heel anders eruit gaan zien. Dus vroeger kon je misschien veel meer product in Europa halen, maar nu moet je het gaan importeren uit Azië en uit Amerika. En dan word je ermee geconfronteerd van, het Suezkanaal is dicht. Of er gebeurt iets in Iran. Ja, dan moet je dus als bedrijf op een gegeven moment op gaan acteren. En daar ook rekening mee gaan houden dat je financieringsbehoefte ook er heel anders uit gaat zien. Want ja, de boot is veel langer onderweg dan van oudsher gebeurde.
1: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want zoiets ontwikkelt zich eigenlijk in no time. Ik bedoel, de straat van Hormuz is hierbij, je zei al net van, je bent gespecialiseerd op het gebied van bedrijven die zich bezighouden met olie.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact.
0: Ja, klopt, ja. En dan is
1: wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
0: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
1: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
0: Voor een belangrijk deel wel, want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25 of 50%. Dat je zegt, ja, dat is iets om rekening mee te houden en daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt en de prijs verdubbelt in de olieprijs, bijvoorbeeld naar de 200, ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
1: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
2: Ja.
1: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
2: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè, want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om zo te zeggen. Want ze hebben ook te vele ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van: gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank, ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen, zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door weer opnieuw de projecties, zeg maar, te maken en wat je plannen dan als onderneming zijn, dat helpt enorm in het proces ook om vervolgens weer vertrouwen te kunnen hebben en dat je mogelijk dan als witte raaf ten opzichte van de markt
1: acties. Straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de toekomst, maar met name ook hoe jullie bijvoorbeeld AI toepassen. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer data voorhanden is dan, nou, pakweg 10 jaar geleden, waardoor je beter kan sturen.
2: Ja.
1: Even terug naar de keukengroep. Ja. Uiteindelijk, je zei, het plan is afgerond.
2: Ja.
1: Materialen waren in de tussentijd duurder geworden. Was dat goed ingeschat?
0: Ja, dat was goed ingeschat. Maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. En dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja.
1: Okay, goed, we gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.
4: Yeah.

0: Sailor Sue, Rigger Muffing op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
2: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja. Daar heb je geen grip op.
2: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan
2: ja,
0: de begeleiding
2: hebt. Exact. Ja, dat is wel, komt de term weer. Maar daar hebben we een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
2: exact,
0: geval.
2: Exact, ja.
0: Hoe hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera. En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen wekt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
0: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
2: Ja.
0: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
2: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik, die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij de bedrijven komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om maar zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
0: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook, zie je die, allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons. dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
2: In het kader van overname aan zich. Ja zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Wacht, het maakt het niet uit.
3: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet. Dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al. Op termijn komt het een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot, tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
3: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend, maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik nou echt mee verdienen en wat betekent dit dan voor mijn balans, dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag, als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken, hè? In die zin? Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan, maar er is waarschijnlijk wel, hè, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
0: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken wat de beste mogelijkheid is.
3: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt de onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee. Waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken? Weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren. Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
0: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
2: Zeker, ja.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: En tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
11: is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particulieren zien het einde van de saldering naderbij komen. Vandaag praat ik met Koen Mulders, hij is CEO bij Current. Zij hebben een slim brein voor in de meterkast ontworpen en helpt dus ook om te groeien ondanks een overvol stroomnetwerk. Het bedrijf is zo'n 3 jaar geleden opgericht door Mark van der Brink, Rick Goud en Koen Mulders. En het team achter Current bestaat dus uit ervaren ondernemers met ieder meer dan 20 jaar ervaring. En daarbij combineren ze expertise op het gebied van cybersecurity, slimme software, elektronica en business leadership.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Koen, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, netcongestie. Wij hebben als Nederlanders eigenlijk allemaal wel van gehoord. Het begint al bijvoorbeeld als je een elektrische auto aanschaft, dat je de kans hebt dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
4: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen een bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen. En je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, en door slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
3: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
4: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
3: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. In één keer weet iedereen ervan.
4: Ja, Nederland,
3: hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
4: Ja, nou eigenlijk is, sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie en ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts is er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarnaast zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wil de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's. Maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels. Die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek. Zonder wind die er in één keer overheen moet. Maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
3: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar het heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
4: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheer, dat kan niet, want er is geen plek.
3: Nee.
4: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen. Onder eigen dak, dat je zegt oké, ik heb zoveel capaciteit. lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meetkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt, de transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24 uurse operatie gaat.
4: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel totaal energierekening, de maandrekening, maar niet waar komen die pieken vandaan. Wanneer zijn die pieken er? Mm-hmm. Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aanwaarde aan? En dan komt opeens de urgentie, want dan krijg je een brief van netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
3: en dan is het eigenlijk al te laat.
4: Ja, precies. Ja. En dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk een schop in de grond doen en komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB'ers. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet, hoeveel ruimte heb ik? Hoe ziet mijn energieprofiel eruit? Dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie. Je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van, hey, slimmer om dit te doen. Of ja, een grote of kleine batterij of dat soort zaken toe te
3: passen. Vandaar dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro.
4: Ja. Ja.
3: In dit geval. Dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
4: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. He, dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de navigator, current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. He, dus heb ik zonne-energie over. Niet terug aan net geven, want het kost je geld. En net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
3: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
4: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijs, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
3: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
4: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen.
3: Dus
4: zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
3: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk.
4: Ja.
3: Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend.
4: Ja.
3: Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
4: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Dus natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
3: Ja, dus
4: je
3: helpt je gewoon.
4: Inzicht kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
3: Precies, sturen en slimme keuzes maken is een hele belangrijke erbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veelal hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt dat al een bakker?
4: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Maar dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk, wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
3: iets produceert waarschijnlijk.
4: Ja.
3: En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
4: Nou, je gaat samen met, trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van hang maar eens een navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en het bedrijf. Hé, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Heeft je met je personeel over hebben, kan die wat vaker dicht.
3: Ja, precies.
4: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag.

0: niveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen zeg maar MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van ja, wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
1: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
0: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcoöperaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcoöperaties huizen in Nederland. Die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen, inductie koken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
1: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen gebruikt.
0: Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcoöperaties, die moet iedere keer van de labels, hè, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcoöperatie heeft meerdere huizen in een wijk, daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Je moet dan binnen, weet ik veel, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
1: Ja.
0: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, warm watervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen veel makkelijker implementatie doen.
1: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk die de salderingse toelagen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
0: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcoöperaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem, maar ook kosten besparen. Hè, door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
1: Ja.
0: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewoon huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kilowattuur per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10, 12, 1000 kilowattuur per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering afhalen, ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En het derde element is dan, zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruik je maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd. Maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
1: Ja.
0: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
1: Nee, want dan heb je ook
0: wel complex geworden.
1: Precies,
0: iedereen.
1: Maar dan heb je ook nog de vraagstelling van wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadeliger eigenlijk ook een beetje.
0: Nou,
1: of niet?
0: Kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland. En op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie. Daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die saldering moet er ook af. Dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken, niet gaan terugleveren aan net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als

0: er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken, kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
1: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook ja, om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie.
0: Hè? Ja, nee, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
1: Wanneer zijn jullie begonnen?
0: We zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen, samen met Rick en Mark. Mark is echt degene die de technologieontwikkeling doet en dat leidt. En die heeft samen met het team, team is ondertussen flink uitgebreid, een mooie innovatie neergezet. We hebben vorig jaar op Solar Solutions, dat de vakbeurs op verduurzamen, waar 300 exposanten zijn met warmtepompen, zonnepanelen en allerlei andere oplossingen. Daar hebben wij de Best Innovation Award gewonnen. De beste innovatie van de hele beurs. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer en hadden we niet direct verwacht. En afgelopen november hebben we de KVK, Kamer van Koophandel Award, voor de meest veelbelovende energietransitie award gewonnen. Dus ja, we zijn iedere dag met heel veel energie mee bezig. Maar als je dan ook die erkenning vanuit de markt krijgt, vanuit natuurlijk vakjuries, et cetera, maar dan ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie, maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus die dirigent waar we het begin over hadden. 1 standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als 1 systeem, als 1 orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
1: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan
0: zeker,
1: wat het nu al is?
0: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Die wordt de installateur geplaatst. Daar zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En dan heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert. Niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaten kunnen sturen. Of dat er iets verandert in wet, regelgeving, subsidies. Of in toekomst dynamische nettarieven. Er gaat van alles nog veranderen. Wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee. Het is toekomst voorbereid. Het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken.
1: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
0: Ja.
1: Cybersecurity, want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
0: Ja.
1: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
0: Nou, dat is mooi. Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. Ook Mark weet er veel van. En daar hebben we vanaf dag 1, zeg maar, security by design was een design principe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar, proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze, want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem, maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in de meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel, want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken, is het veel cyberweerbaarder. Want een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen. Want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt. Want energierelateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
1: Vandaar de vraag ook.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi. Internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt het een heel interessante target. Want als jij iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen, het zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen, dan heb je er maar 1. Plus, omdat hoe wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. Die ID zit ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag 1.
1: En vanaf dag 1 betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van ja, waar we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
0: Ja. Ja, nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier. Maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, ja, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
1: Tot slot, laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
0: Ja,
1: maar ik kan me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen.
0: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten, waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken, is het verbinden met netwerken en partners. Want je opereert in een best wel complex ecosysteem. Je noemt net al energiebeheerders en netbeheerders, hebben het over gehad. Fabrikanten van warmtepompen, batterijen, de MKB'ers, de installateurs, cybersecurity, et cetera. En daar zijn we heel actief mee om, zeg maar, dat ecosysteem, dat we samen oplossingen bieden, samen proposities aanbieden, samen leren en samen dus die transitie mogelijk maken voor uiteindelijk de eindgebruiker, de MKB, de woningcorporatie, om die complexiteit met alles wat maar continu verandert weer heel simpel terug te brengen naar de essentie dat je eigenlijk met energie niet bezig hoeft te zijn als gebruiker, maar wel het vertrouwen hebt en de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is en als er iets verandert, dat het mee verandert en dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is, dat je laagste prijs hebt, dat je grip hebt, dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
1: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei, het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur.
0: Ja.
1: Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen of willen maken, als punt willen maken naar ondernemers toe?
0: Nou, inzicht. Krijg grip op je energie. Begin met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen, je bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren.
1: Te monitoren.
0: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de instructeur van het bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hier aan doen in je proces, in je afspraken? Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Zodat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijfszekerheid hebt over de energie.
1: Dank voor je komst. Koen Mulders van Current.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: New Business Radio.
6: Innovatie en impact
5: voor business shapers.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: De toenemende complexiteit in de markt, zoals digitalisering en personeelskrachten, vraagt om wendbare ondernemers en adviseurs ook die continu in beweging blijven. Visser & Visser speelt hierop in door zowel extern als intern vol in te gaan zetten op haar platform voor groei en educatie. En ik ga hierover praten met Jaco Slingerland, hij is CEO en partner bij Visser & Visser. Jaco, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Over Visser & Visser, welke segmenten van de markt bedienen jullie?
3: Visser & Visser is van oudsher een accounts- en adviesorganisatie. 37 jaar geleden begonnen, klein begonnen. Altijd actief geweest in het midden- en kleinbedrijf. Dat geldt nog steeds. Hoewel we inmiddels wel met 15 vestigingen, 600 medewerkers en landelijk actief zijn. Nou, type klanten is in die zin wel gegroeid. Hè. Dus het grotere MKB is het geworden met de vele vraagstukken die daar liggen. Maar wij bedienen nog steeds het MKB met alle dynamiek.
2: En die is groot, want dat kan een productiefaciliteit zijn. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon een dienstverlenende MKB-ondernemer zijn.
3: Zeker,
2: toch?
3: Ja. Ja.
2: Wat hebben jullie zien veranderen de afgelopen jaren?
3: Nou, onderzoek wijst eigenlijk ook uit dat zeg maar de grote uitdagingen voor ondernemers liggen op het gebied van de krapte in de arbeidsmarkt, de regeldruk, technologische ontwikkeling, nu heel actueel. En die ondernemers, met name in het MKB, die zijn dagelijks heel druk met eigen business om alles draaiend te houden. En tegelijkertijd dan die grote vraagstukken waar ze allemaal een antwoord op moeten hebben, daar komen ze bijna niet aan toe. Als accountant heb je de luxe om met een ondernemer mee te reizen. We zeggen altijd de ondernemersreis. Maak onderdeel van uit en als accountant mag je, als je je werk goed doet, jaarlijks terugkomen. Dat betekent ook dat je een relatie opbouwt met die ondernemer. Je groeit vaak mee. Dan zie je die ondernemer ook daarin in worstelen. En je bent vaak dan toch zijn vertrouwenspersoon. Hij klankbordt met jou. Legt zijn vragen bij je neer. En dan kriebelt het bij ons om te kijken, hoe kunnen wij die ondernemer verder helpen met deze uitdagende vragen? En zo hebben wij eigenlijk altijd al gericht van, hoe kunnen we die ondernemer verder helpen? Want enerzijds is het cijfers. Zeggen heel veel. Maar als ze daar stopt, doe je er niks mee. En wij zeggen van ja, met die cijfers, met die data, met die inzicht, wat kunnen we ermee? En als je dat goed in beeld hebt, kun je ook plannen maken voor de toekomst. Op basis van dat inzicht, hè, want als je geen inzicht hebt, waar sta je dan? Dus je moet goed weten waar je staat. Dan kan je bepalen waar wil ik naartoe. En om dan, als je dat bepaald hebt, die strategie, hoe gaan we die dan ook zeg maar echt concreet uitvoeren? En ook daarbij kunnen we helpen. En daar krijgen we ook enorm veel energie van als je die ondernemers blij kan maken. En met die vraagstukken. Het is uit de dagelijkse trekken. Ja. Kun je ook om nou zitten. Hoe doen we dat? En hoe kunnen we jou daarbij helpen en ondersteunen?
2: Ik kan me ook voorstellen dat inderdaad doordat je met die ondernemer in gesprek gaat, dat je heel veel kennis en ervaring uit die praktijk haalt. En uiteindelijk ook wel merkt dat er een bepaalde gemene deler is. Klopt dat? Waardoor je ze ook kan helpen door middel van, we hebben het al gehad over de ontwikkeling van het platform waar jullie mee gestart zijn. Heeft het ook te maken met dat je dus die generieke deler kan vinden die als leidraad voor alle ondernemingen die jullie bedienen geldt?
3: Kan je wel zeggen, maar wel op verschillende tijdstippen. Ik had het net al over de ondernemersreis en daar kan je allerlei fasen ontdekken. En tijdens die ondernemersreis is er op een gegeven moment een keer behoefte aan bijvoorbeeld op bedrijfsopvolging. Dus komt er een waarderingsvraagstuk of hoe ga je dat doen? Of in een groeisituatie met medewerkers, hoe ga ik mijn organisatie goed inrichten? Dat soort vraagstukken, hoe ga ik goed met mijn personeel om? Maar er komen ook leiderschapsvraagstukken. Organisatie groeit. Heb ik dan een juist team? Hoe kan ik mijn MT goed toerusten? Nou, je kan met het leiderschapprogramma's die mensen verder ontwikkelen. Of soms ook bij bedrijfsopvolgingen kijken van, is de opvolger capabel om het te doen? Nou, als ze vaak pa of ma zeggen van, ik zie dat niet zo zitten, dan is dat allemaal gevoelig. Zet je een assessment in, dan ligt daar gewoon een rapport. Wat vaak herkenning geeft van, waar zitten nog de ontwikkelpunten en hoe kunnen we je helpen bij die ontwikkeling om die toekomstige leider te worden?
2: Kan je zeggen dat het een soort van navigator eigenlijk is voor de ondernemers die jullie bedienen?
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk hoe het bij onze platform is ontstaan, dat wij van oudsher, wat ik al zei, een accountsadviesorganisatie zijn geweest. En in de loop van de tijd, ik had een collega die veel affiniteit had met IT. Die ging daarin. Ze ging verdiepen en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot Crotech. Dat is onderdeel van onze organisatie nu met ruim 60 medewerkers. Helemaal gespecialiseerd in IT. Begon met dashboards bouwen. Dat je cijfermatig inzicht had en kijken van waar gaan we naartoe. Inmiddels zijn ze actief met business intelligence, AI, allemaal dat soort vraagstukken. Daarnaast ontstond er eigenlijk een bedrijfje die zich helemaal richt op organisatieadvies. En daarnaast ook nog corporate finance. Dus in de loop van de tijd gaven wij veel ruimte aan collega's die affiniteit hadden met bepaalde vraagstukken voor die ondernemers. En daar groeiden bedrijfjes in. Toen in,
2: rond... Dus eigenlijk een soort keten is ontstaan.
3: Is ontstaan, ja. Dus naast de accountancy, het fiscale vak, het audit vak, salaris en HR, ontstonden ook dat soort echt specialistische diensten. En die komen niet jaarlijks terug. Hè. Een accountancy komt jaarlijks terug, maar dat zijn vraagstukken, dat is meer projectmatig. Rond 2020, 2021 was voor ons echt een keer een eikpunt van waar staan we nu? Laten we nu 1000 bloemen bloeien, alle bedrijven die ontstaan, gaan we daarmee verder? Of wat is nou zeg maar onze gemeenschappelijke focus?
2: Ja, dus je hebt de missie, visie op dat moment geherdefinieerd.
3: Ja,
2: eigenlijk.
3: Echt heel erg gekeken van... En dan kom je automatisch ook bij de vraag, wat is nou uiteindelijk onze klant? Onze gemeenschappelijke klant, hoe ziet die er dan uit? Welk klant willen we bedienen en dat we rondom die klant onze dienstverlening aan kunnen bieden? Dan helpt het heel erg weer als je focus aanbrengt. Dus de gemeenschappelijke klant in kaart brengen. Dat is die MKB-ondernemer die gericht is op groei en ontwikkeling. Wat heeft die nodig? En van daaruit gezamenlijk om die klant te adviseren.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen of dat daar wel verschil in zit. Wat voor type MKB natuurlijk is. Is het een, wat ik eigenlijk net ook al zei, een producerende
3: Zeker.
2: MKB'er of een dienstverlenende MKB'er?
3: Ja.
2: Wat merk je daar voor verschillen?
3: Nou, het is wel grappig, want bij ons zeg maar de ideale klant is bij wijze van spreken die klant die gericht is op groei en ontwikkeling. En dat kan een productieorganisatie zijn en een dienstverlener. Ja. Omdat het meer zit in die fase van groei en ontwikkeling. Wat komt er dan op je pad en hoe kunnen we je daarbij helpen? Dat is de ene keer een IT-vraagstuk, een andere keer waarderingsvraagstuk. Het kan gaan op persoonlijk leiderschap, strategie. Die ondernemers hebben daar allemaal behoefte aan. In een hele verwisselende wereld, zeg maar.
2: En ligt dan de focus per se echt op de ondernemer? Of op het hele managementteam of de hele lager daaronder? Hoe zie ik dat? Moet ik dat zien?
3: Het platform voor ondernemerschap is echt voor de ondernemer en zijn onderneming. Waarom die ondernemer ook zo specifiek? Omdat dat een persoon is met bepaalde leiderschapskills. Die heeft die zeker bij een groeiorganisatie nodig. En wat heb jij nu als ondernemer nodig voor jouw groei en ontwikkeling? Daar kunnen we zeg maar op uitdagen. En ook zijn MT, dat hebben we leiderschapsprogramma's op. Leiderschap en ontwikkeling noemen we dat. De andere vraagstukken liggen heel vaak op het gebied van de onderneming. En dan kan het gaan over HR-vraagstukken of wat ik al zei, waardering, IT... Dus die breedte. Maar wij hebben ook bewust heel erg die ondernemers centraal staan. Omdat we in het MKB zitten. Daar zie je ook vaak één of twee over de geleiding. Soms iets meer. Maar die ondernemer die staat heel centraal. Dat is ook die vertrouwenspersoon. En daar heb je ook dat klankbord mee. Dus vandaar dat wij die ook heel persoonlijk benaderen. Zeg maar.
2: Ja. En hoe merk je dat platform zich... Hè, dat heeft zich natuurlijk waarschijnlijk in meerdere periodes ontwikkeld. Hoe merk je nu dat je kan aantonen ook dat het werkbaar is? En dat het daadwerkelijk ook helpt die strategische beslissingen te nemen.
3: Dat kan je vooral zien eigenlijk uit de ervaringen die we hebben. Bedien ik ook nog een aantal klanten naast mijn bestuurlijke taak. Ik vind het nog steeds ontzettend mooi om te doen.
2: Ik kan me voorstellen,
3: bij die ondernemer te zitten.
2: Ja, precies. Ja.
3: En als ik bijvoorbeeld denk aan een ondernemer van mij, daar kom ik al vanaf 2013, 14. Die onderneming die is echt in de maakindustrie actief. Ik loop al jaren mee. Die zat echt in een groeispurt. Op een gegeven moment de maakindustrie ook verplaatst naar China. Alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Maar in die jaren is er ook ontzettend veel gebeurd op het gebied van IT. Hoe richt je uiteindelijk het magazijn in? Verkoop, maar groei van de onderneming. Hoe richt mijn organisatie in? Intussen zeg maar overdracht van pa naar kinderen. Daar hebben we zeg maar helemaal begeleid dat proces. Nu weer in een groeiproces om te kijken van... we zitten nu in een... Ja, ze zijn controleplichtig, dus dat komt met allerlei vraagstukken. Maar ook weer die organisatieontwikkeling nu juist. Die organisatie loopt vast, het wordt groter, er moet een MT geformeerd worden. Zijn ze daar klaar voor, ja of nee? Toerusten, strategie. Enorm mooie vraagstukken.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel interessant is.
3: En hoe het vaak werkt bij zo'n ondernemer is dan... een vertrouwenspersoon is er vaak maar één of meestal één binnen kantoor. En als dat ergens vastloopt, dan belt hij die vertrouwenspersoon. En zo krijg ik bijvoorbeeld soms op vrijdagmiddag laat nog een appje van... heb je nog even tijd voor me om te sparren? En dan rijd ik bijvoorbeeld aan het eind van de week nog eventjes langs van... En dan komt er vaak van die dilemma's uit... waarbij je zegt van wil ik je graag bij helpen... en dan kunnen we je ook bij helpen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat van die dilemma's... dat ook te maken heeft met de organisatie groeit, wordt groter. Er zijn veel meer meningen, goed bedoelde adviezen. Maar als ondernemer moet je daar keuzes uit gaan maken. Ik kan me voorstellen dat het heel fijn is om dat te klankborden met een adviseur.
3: Ja. Het is wel mooi dat je dat zegt met keuzes maken. Want je staat heel vaak zeggen van ondernemer staat op een kruispunt. Je moet keuzes maken. En wij helpen graag bij het maken van die keuzes. En dat is vaak ook scenario schetsen. Welke keuzes en mogelijkheden heb je? En het afpellen van wat is het meest geschikt in welke situatie? Dus Ondernemers helpen bij het maken van keuzes.
2: Moet je dat ook altijd kunnen aantonen volgens data? Of is het soms toch ook nog wel steeds het intuïtie wat voor deze ondernemer wellicht geldt? Hè?
3: Ja.
2: De gedrevenheid waarmee een onderneming bestuurd wordt.
3: Maar je ziet best veel ondernemers zijn heel gedreven en die doen heel veel op gevoel en intuïtie, zeg maar, besluitvorming. Vaak willen ze wel met je sparren en dan is het wel voor ons, zeg maar. Ja, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om dat wel te onderbouwen. Mensen, wij hebben veel cijfers, we hebben veel data om dan dat toch, zeg maar, te onderbouwen. Die keuze die hij maakt of eventueel te spiegelen of joh, ja, je denkt deze kant op, maar wij zien dit. Is dit nu echt verstandig of niet? Dus wij willen hem eigenlijk, zeg maar, met die cijfers en met die data een onderbouwing geven voor de keuze die hij moet maken. En graag ook inspireren daarbij.
2: En wat je natuurlijk ziet is doordat de technologische ontwikkeling zo hard gaat. Ja. Dat de keuzes van gisteren bij wijze van spreken morgen alweer blijken achterhaald te zijn. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Deze tijd waar we nu middenin zitten met alle gebieden, AI en alle ontwikkelingen daaromheen. Die houden ons heel erg bezig. Ook binnen ons eigen kantoor, maar ook bij onze klanten. Hoe ga je daarmee om? Niemand weet precies waar we straks uitkomen. Dus het is ook iedere dag weer opnieuw kijken waar staan we nu en doen we nog de goede dingen. Dat betekent ook continu wel bijstellen van soms ook insteek die je genomen hebt. Ja, je kan bijna niet meer voor 3 tot 5 jaar een besluit nemen. Dat gaat helemaal niet. Een jaar is al onvoorstelbaar wat er gebeurt.
2: Dat is eigenlijk wel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat je daardoor eigenlijk een des te leuker beroep hebt.
3: En dynamisch in ieder geval, dat is gewoon heel mooi. Ja. Wij krijgen er energie van, zeg maar.
2: Ik kan me ook voorstellen dat binnen Visser en Visser daar eigenlijk diezelfde verandering gaande is. Die eigenlijk ook bij jullie klantportfolio plaatsvindt. Omdat die verandering vraagt van iedereen erop in te stappen of niet. Jullie hebben een university opgericht. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, een university, dat is voor onze medewerkers. Hoe wij naar medewerkers kijken is dat iedereen heeft een talent. En we gebruiken onze talenten en delen die om anderen te helpen. Dus zijn allemaal mensen met een professionele inslag die graag ook klanten helpen en met hun kennis. Talent en talentontwikkeling is enorm belangrijk voor onze medewerkers. Maar uiteindelijk ook om de klant goed te kunnen bedienen. En op een gegeven moment hebben we gezegd, hoe kunnen wij nu onze collega's goed helpen bij het ontwikkelen van hun talenten? En toen hebben we de university in het leven geroepen. En eigenlijk zeggen wij op 3 terreinen willen we onze medewerkers inspireren. Dat is enerzijds vinden wij belangrijk dat ze van onze organisatie de juiste kennis hebben. Dus wat is inderdaad onze strategie? Ons platform voor ondernemerschap. Dat is onze strategie richting 2030. Wat bedoelen we daar dan precies mee? Dus dat leggen we in de university uit. Daarnaast heeft ieder ook zijn persoonlijke ontwikkeling. Dus de ene is bij spreken meer specialist, de ander meer generalist. De ene wil graag communicatief veel doen, de andere. Dan kan je gewoon voor jou kiezen wat jij persoonlijk wil ontwikkelen. En daarnaast heb je professionele verdieping, noemen wij dat. Als je een accountant bent of fiscalist, moet je ook je vak goed bijhouden, je hebt je verplichte trainingen. Maar je moet ook bijblijven. De wetgeving verandert voortdurend. En met dat programma bieden wij onze collega's gewoon op maat een heel talentprogramma op. Programma op hun talenten te ontwikkelen. Om zo bij te blijven en dit ook weer voor de klant uiteindelijk in te kunnen zetten.
2: Eigenlijk is het een soort van spiegel van je eigen klant als het ware. Want ik kan me voorstellen dat je dezelfde reis ondergaat als je eigen klanten.
3: Ja, als onderneming zeker. Zeker. Ja, dat zie je binnen onze onderneming. Wij zijn een onderneming. Altijd ook gericht op groei en ontwikkeling geweest. Geen doel op zich, maar wel het resultaat van wat we doen. En dan ben je zelf ook constant bezig, met het maken van keuzes. Je organisatie erop inrichten, het ontwikkelen. Naar de klantkant kijken. Dus dat klopt wel, dat je zegt van wat je bij de klant ziet, dat ben je binnen je eigen organisatie ook mee bezig,
2: En daarbij helpt het ook om mensen langer aan je te binden?
3: Ik denk zeker ook naar de huidige generatie kijken. Talentontwikkeling is enorm belangrijk. Dus dat er oog is voor talent. Maar we hebben nu ook best wel een hele brede vorm van dienstverlening. Iemand komt binnen als accountant. Vaak ontwikkelen ze dan het vak door en blijven ze dat. Of fiscalist of wat dan ook. Maar er is nu ook een mogelijkheid dat we zeggen van, stel je dat je zegt van na een aantal jaren vind ik het toch veel mooier om strategieadviseur te worden. Of klanten gaan helpen met leiderschapsontwikkeling. Dan kan je dus binnen onze scope wel kijken van, zou ik het mooi vinden om daar aan de slag te gaan? Dat zou wij mooi vinden als onze collega's bij spreken toch bij ons blijven. In plaats van dat ze dat dan ergens anders gaan doen.
2: Ja, dat helpt eigenlijk mee met de bouw aan het bedrijf. Ook al bestaat jullie bedrijf al meerdere decennia. Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben is van hoe vindt zo'n eerste gesprek plaats bijvoorbeeld met een nieuwe klant?
3: Ja, dat is een mooie vraag. Wat uiteindelijk, met dienstverlening is het altijd zo'n klant, moet uiteindelijk ervaren hoe de samenwerking is. En een product kan je laten zien, hè, een prachtig product. Nou, bij ons is het wel ervaren van hoe ga je met elkaar om en wat doen we. Nou, in het kennismaakgesprek gaan we in ieder geval kijken van, is er een klik? Want dat vinden we enorm belangrijk. Is er gewoon een klik tussen ondernemer en ons als kantoor? Ja, als dat niet is, dan moet je eigenlijk ook gewoon niet met elkaar in zee gaan doen, we het ook niet. Maar als je die wel en klantgericht op groei en ontwikkeling en wij kunnen dat voor hem betekenen, dan gaan we graag met elkaar in zee. En ja, wat ik zeg, vertrouwen dat groeit, hè, dus daar heb je tijd voor nodig. En als je het goed doet, dan lopen je jaren met elkaar mee. En daar gaan we ook wel voor zeg maar een duurzame relatie waarbij je jaren met een ondernemer mee kan in zijn ondernemersreis. Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je toch wel te maken hebt af en toe met hobbels van bedrijven waar jullie dus inmiddels een expertise in hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de salesafdeling kan maar niet groeien door dat overschot aan vacatures wat niet in te vullen is. Hoe kunnen jullie daar dan klanten weer een stapje verder bij helpen?
3: Nou, de krap.

0: data die wordt ingevoerd in het platform en daarmee ga je proberen die groei te realiseren.
1: Uiteindelijk wel, ja. Het is, ja. Kijk, het is mooi eens van, je kan een plan hebben en wat is er dan nodig om het te realiseren?
0: Hoe zien jullie de toekomst van het platform zelf en uiteindelijk ook van ja, de ontwikkeling en de kennis en advies wat je aan klanten kan gaan bieden in de toekomst met deze snel veranderende technologische ontwikkelingen?
1: Ja. Nou, wij hebben dit als onze strategie 2030 gepresenteerd, het platform voor ondernemerschap. Dat betekent dat we zeg maar vanaf de lancering was 2024, willen we richting 2030 zeg maar groeien naar een platform voor ondernemerschap, waarbij we dus op basis van die cijfers, die data met zeg maar die professionele kennis van onze organisatie, dat elkaar versterkt om die ondernemer gewoon goed te helpen en te adviseren. Dan met name gericht op die platformklanten. Dat zijn die klanten gericht op groei en ontwikkeling, om die verder te helpen. En daarnaast, we hebben dan voor de klanten een academy in het leven geroepen. En een academy, dat betekent dat wij zeg maar sessies organiseren waarbij we klanten inspireren op allerlei thema's. En dat kan bijvoorbeeld gaan over AI sessies. We hebben binnenkort een sessie over informatiebeveiliging, cybersecurity, alles wat ermee samenhangt. Zo zijn heel veel thema's waarbij we klanten op een vestiging of ergens op een locatie in het land uitnodigen. Vaak meerdere ondernemers tegelijk, soms in een grote sessie van 50, 60, maar soms ook een ronde tafelgesprek met 10 ondernemers. En daarbij willen we klanten gewoon ook samen met elkaar in gesprek laten gaan. Elkaar ook inspireren. En zo als het ware voor mij ook een soort van, je zou kunnen zeggen community met elkaar.
0: Ja, je creëert synergie natuurlijk.
1: Ja. En dat zien we nu ontstaan. En dat is enorm mooi om te doen, die academies. Want je kan wel zeggen klanten inspireren, maar juist ook ondernemers willen graag elkaar ook spreken, ervaringen delen. Dus dan hebben we vaak gewoon een mooi onderwerp, een thema en voldoende ruimte ook om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, en als we dat zeg maar zo bouwen richting 2030, dan hebben we een enorm mooi platform met ondernemers in het MKB die zeg maar gericht zijn op groei en ontwikkeling en die wij gewoon proactief adviseren en verder helpen.
0: En duidelijk gericht dus op een duurzame relatie met
1: duurzame
0: de klanten
1: relatie,
0: die jullie aansluiten.
1: Ja, dat is ons vertrekpunt. En dat is gewoon wel waar we heel veel energie van krijgen.
0: Nou, dat straal je uit.
1: Ja, en we zien het in de praktijk gewoon werken. Dat is het mooie. Kijk, we werken gewoon met klanten daar we een duurzame relatie hebben waar we deze advisering kwijt kunnen en met elkaar bouwen we daaraan. Nou, en die groep klanten, die willen we stap voor stap zo zeg maar uitbreiden.
0: Ik wil je danken voor de komst in de studio. Veel succes met de verdere ontwikkeling van het platform. En ja, de horizon, hè? 2030.
1: 2030, dankjewel.
0: Dankjewel, Jaco Slingeland van Visser & Visser.
1: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
4: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt de Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University en Research. En Jeroen Kappelhof is te gaast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
0: Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
4: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Oh. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen, dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen en dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op, dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
5: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken. Ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
4: Ja, maar geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
5: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van ja, moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar bij het grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
4: Ja, want als wij terug in de geschiedenis gaan hè, van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
5: Ja, dat waren toch meer de, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen. En daar op een vrije zondag lekker langs te bivakkeren en te bekijken.
4: Ja.
5: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
4: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid. Want dan wordt ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
5: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te snel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat ja, het leven zoals we dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen met schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd, als we nou wisten van nou, als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van ja, zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
4: Ja, maar het is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen... Ja, weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. En merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
6: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder, hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht. Ja. Maar ook in de verschillende disciplines.
4: Ja, en het interessante is ook, hè, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Probeer dat eens een beetje uit te leggen, waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
6: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet, tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller, veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is. Mm-hmm. Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan de afgelopen miljoenen jaren.
4: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin, wat ooit bedacht is als een plek waarin je je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn. Wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
5: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Waar wij wel naar gekeken hebben is van hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen? En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we het dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat we hard kunnen maken dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
4: Ja. Dat zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
5: Dat kunnen we zeker. En nou ja, vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is een van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
7: Zeker. Ja.
5: Die ken je? Die
7: nee, natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig.
5: Oh, ja. De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnauwpaard. Antilliaanse leguaan. De Rwanda warmwaterlelie.
7: Daar is de plant.
5: Daar is de plant.
7: Ja.
5: En de Andam waterschildpad. En ik hoop niet dat blijdorp mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb. Maar
7: ja,
5: volgens mij waren dat.
7: Volgens mij ben je heel, ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen wat hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie.
5: Ja.
7: Hè? Dat is ook weer niet zo duurzaam.
5: Nee.
7: Alright. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet dat beest nog steeds de Indische, Indiase olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Zijn oude
5: naam. Ja, nee. Inderdaad, de soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant, die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
7: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
5: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we het bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar dan hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant. Dan is dat 30.000 tot 50.000. Dus dat
7: wow.
5: is echt zeker een tienvoud minder. En nou ja, dan zou je nog kunnen zeggen dat. Op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30.000 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over 4 ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus nou ja, dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
7: En waarom worden ze bedreigd?
5: Ja, dat is een veelvoud van factoren, maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen, dus heeft veel ruimte nodig. Nou ja, we zijn steeds meer mensen, die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter en dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
7: Ja.
5: Ja
7: En leggen zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
5: Ja.
7: Die Afrikaanse in ieder geval wel, heb ik met eigen ogen gezien. Dan dat helpt natuurlijk niet.
5: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten, want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Dus ja, daar ontstaat ontspanning. En in sommige gevallen, of vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
7: Ja. Nou, hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan ja, die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
6: Ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. En nee. Dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Inderdaad, wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, oké, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, nou ja, over de afgelopen 3 generaties meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want je kan je voorstellen, als je twee heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren en misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als je...
7: Leg dat eens even uit. Waarom is dat zo?
6: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven. Precies daar hun voedsel kunnen vinden. Of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven. En een heel ander dieet hebben. Of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen. Dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten. Wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
7: Ja. Dan denk je, ik ga die twee groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent. En dat het alleen maar slechter gaat.
6: Ja, precies. En nou, we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Nou ja, als er nog maar 1000 dieren zijn. Dan zou je denken, die hebben die redding nodig. Hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
7: Oké, want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
6: Dat zou kunnen op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
7: Ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
6: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, ja, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
7: Ja. Nou, kortom, het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoorde je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk. We gaan op reis. Het is iets minder leuk, is ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten, oké, we snappen wat we willen gaan doen? Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Het gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild, hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. Moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Het is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken. En dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica en hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten, wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien? Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht
0: is. Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, en dat is gebeurd nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg ik maar even, om.
2: Ja, een soort dieren. Ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. Maar om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten, wat zit er nou daadwerkelijk in? Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: lijken? Dat je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Meerte heeft heel veel verstand van olifanten-DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten, steeds meer.
0: Ja, ja, dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten-DNA gaat.
3: Klopt. Ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou, voordat we daar induiken, wat er dan precies. Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja. Waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch? Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want waar wil je dan achterkomen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit, hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven en als wetenschapper kan je zeggen, ik heb in een mooi journal gepubliceerd, dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren, kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, dat vrij lastig gaat. Dus vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd, die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren. Wij, Blijdorp. Waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dus ja, dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hé, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. Toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Maar wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen? Vrouwelijke dieren. Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt. Omdat alleen de mannen slagtanden hebben en de vrouwen niet. Dus je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Ja.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leken als een beetje een soort van omweg of zo, Meerte.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste dat kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook zeggen, kun je ook bepalen, hey, wacht even, is hier geweest, is daar geweest. Het is een mannetje, het is een vrouwtje.
3: Ja, precies.
0: Hij gaat nu ergens anders heen. Dus je kan natuurlijk op basis van die droppings, kun je dat gewoon goed zien.
3: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een manier om een individu te identificeren, zonder dat je dat individu hoeft te zien.
0: Ja.
3: En daarmee kan je inderdaad man-vrouw verhoudingen bekijken, maar ook überhaupt een telling doen. Hoeveel olifanten komen er eigenlijk voor hier in dit gebied?
0: Ja.
3: Nou ja, op basis van die unieke soort van vingerafdrukken wordt het ook wel genoemd, hè? Kan je dan kijken, oh ja, nou, we zien hier zoveel verschillende dieren.
0: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populatie is.

0: individuen van elkaar te onderscheiden. Ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid. Maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want ja, zeker, kijk, in dierentuinen is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel gezegd wordt, aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor, hè, dus als die olifant gestroopt door de ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen.
1: Ah. En
0: mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen. Dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren. Hey, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen recht te stellen.
1: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte, maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated, dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie de familie van elkaar is.
2: Absoluut.
1: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
2: Ja, ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
1: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
2: Als de vrouwtjes
1: daar heel
2: zin
1: vaak
2: in hebben
1: die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
2: Soms wel, vaak ook niet.
1: Dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
2: Ja, ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. En dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
1: Cool. Tof, zeg.
2: Ja.
1: Wauw.
2: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar al het DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mestsamples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk mestsampel opnieuw moet gaan doen, ben je heel snel heel veel geld kwijt. Maar omdat wij heel veel informatie hebben van al die olifanten uit die verschillende landen, uit die Europese dierentuinen, weten wij precies waar in het DNA de verschillen zitten. En omdat we die plekken kennen inmiddels door ons eerder onderzoek, kunnen we ook veel beter zeggen, oké, als we alleen dat kleine stukje, dat stukje en dat stukje bekijken vanuit dat mestsample, dan hebben we al genoeg informatie om individuen van elkaar te kunnen onderscheiden.
1: Mm. Okay.
2: Of om te weten, dit dier komt uit Myanmar bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat was precies, maar het is goed dat je het zegt, want dat had ik precies in mijn hoofd. Als je wel eens van die crimiseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA match maken. Of je kijkt naar degene die iets realistischer zijn en dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
2: Ja,
1: en ingewikkeld is.
2: Ja, ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs zonder hele fancy apparatuur wel gewoon helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
1: Aha, kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
2: Zeker niet, gelukkig niet.
1: Nee, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA-onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
2: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel intilt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets aan van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool van die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
2: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
2: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
2: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
2: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, die gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal DNA.
2: Nee.
0: Proof, zeg maar.
2: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar. Als wij dat horen, denk je natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
2: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
3: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
3: Ja, klopt. Ja,
0: wow.
3: Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
3: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de een of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. Ze hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel
3: twee soorten zelfs.
0: Twee soorten zelfs, ja. Nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu weer achtergekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij het Dierhuis Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou, dat is, daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier. Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
2: Ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
2: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
2: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. Op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Daar zijn we. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van, nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk supergoed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
3: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatiegenomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatiegenomica congressen.
0: Oké. Okay.
3: Dus het is echt een opkomend veld. En heel leuk en spannend ook om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: En droom eens even gewoon over de toekomst. Hè? Want ik vind het altijd lastig voor een wetenschapper. En die zegt dan altijd, ja, er moet wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar als jij nou gewoon droomt. Ja, hè? Als je nou droomt vanuit jezelf. Wat zou dit. Hey, we zijn 30 jaar verder. Ik ben al lang met pensioen. En we kijken terug op deze uitzending. Op dit moment. En het werk wat jullie hebben gedaan. Wat hoop je dan dat er gedaan, gebeurd, veranderd is?
3: Ik hoop vooral dat DNA-onderzoek een standaard onderdeel wordt eigenlijk van biodiversiteit monitoring. Maar ook niet als een geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit, hè, waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
3: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een ja, een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
0: Ja, och, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren. En toevallig zijn dat degene die hebben die overleefd zijn. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
2: Zeker.
0: Je mag even meedromen, gezellig. Jeroen?
2: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar dan is het. Nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
0: Over 30 jaar is het 2056. Dan zijn we al klaar, joh.
2: Oh ja,
0: ja,
2: dat is waar.
0: Zo
2: nou, dan moeten we het al, dan moet het ons al gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we ja over de hele wereld projecten hebben waar, ja, waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
0: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
2: Ja, er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. En ja, verder wellicht ook met kennis. Of we zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
0: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, ja, als je die al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten, dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
2: Nou, zeker. Ja. We zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Aan het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat cool. Is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meerte?
3: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit, de Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit, A-Life, staat uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
0: Oké.
2: The Library Within.
3: The Library Within. Ja, we hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader, ja, om te kijken.
0: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Meerte Bossen van de Wageningen University in Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En die gaat er gewoon ook heen. Hè, om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren. Da, da, da.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en de omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we als online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde, asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent. Nu richting storytelling, is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van, ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou, zeg maar, de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar, in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal... Ja,
2: andere financieringsvorm heb je daar dan over.
3: Ja, precies. En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan, ja, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu ja, kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer ja, kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt ja, op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je ja, de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat ja, dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van de vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar ja, we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen.
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen ja, daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En ja, uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, ja, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie, de andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar ja, dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight-through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar. Uiteindelijk, ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil er geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben. Om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken. Die tegen mij zegt. Ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen. En dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen. Via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven. En die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen, ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meer ervoor de propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijde moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja, en dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt van, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen, hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, die menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk. Kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige. Ja, en buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen.
2: AI agents.
3: Ja. Die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken. Ja. En sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
2: Ja. Ja. De ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso op het moment dat je... En dat klinkt... Weet je, dat is niet... zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1+1=2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1+1=4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je... Als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking. Waarbij je een veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel

0: ja, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut. Nou, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep. Die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk, om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
1: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming, om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
1: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de internal markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
0: Ja.
1: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
0: Ja.
1: Verbaas je dat?
0: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
1: Wat dat betreft dus nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
0: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En ja, zo zijn we onlangs weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
1: Mag je trots op zijn, toch?
0: Ja, dat je er bent. Ja.
1: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
0: Graag gedaan, Ron.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Sisters cry.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Ron Lemmens.
9: Goedemorgen. Grote ambities, prachtige strategie op papier, maar in de praktijk loopt het vast. Misschien ligt het herkenbaar, want vandaag in Company Challenge duiken we in het gat tussen dromen, plannen, plannen en doen. En hoe zorgt dat bijvoorbeeld voor de digitale transformatie of duurzaamheid, dat geen loze kreten blijven, maar echt gaan leven op de werkvloer. We gaan het hebben over de Impact Generator. Te gast zijn managing consultant Bram van der Graaf en consultant Sven Bonte van Zeden de Boer. En met hen gaan we de praktijk induiken, want ja, zij weten natuurlijk precies waar je tegenaan loopt.
0: Dit is New Business Radio.
10: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
9: Bram en Sven, van harte welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Welkom bij Company Challenge. Wat natuurlijk wel herkenbaar is, is het woord transitie lijkt wel toegenomen zijn afgelopen 10 jaar. We zitten continu in een transitie. Het is geen hype. Het is echt gewoon wat er nodig is. Maar herkennen jullie wat ik zeg eigenlijk?
11: Ik herken wel dat we continu in beweging zijn. En dat organisaties zich ook continu aan het verder ontwikkelen zijn. En in die zin in transitie zijn. En voor mij, ik koppel het woord transitie ook meteen aan dat organisaties in verandering zijn, maar ook dat je ander gedrag binnen een organisatie verwacht en dat je als organisatie aan het leren bent. Dus dat herken ik wel.
9: Maar het lijkt wel dat het eigenlijk veel meer op de voorgrond speelt dan in het verleden. Wellicht dat het ook te maken heeft met de verandering in de wereld. Herkennen jullie dat?
12: Zeker, ja. Als je nu alleen al kijkt hoe zoiets als ChatGPT de manier van werken, de manier van leven ons nu al verandert. Dat komen we ook constant tegen in ons werk eigenlijk.
9: Ja. Even aan jullie persoonlijk, want we hebben natuurlijk een uur lang om hierover te praten. Jullie hebben ook een aantal voorbeeld cases meegenomen die we zo meteen gaan bespreken. Maar ook, waar loop je tegenaan? En wanneer komen jullie eigenlijk aan bod? Wanneer kom je om de hoek kijken? En hoe begeleiden jullie dan van plannenmakerij tot uiteindelijk die uitvoering? Bram, jij bent managing consultant bij Zeden de Boer.
11: Ja, dat is een chique term, ja. managing consultant bij Zeden de Boer. En ik ben vooral bezig met strategie- en innovatieopdrachten. Dus ik help organisaties aan de ene kant ook nog een beetje in de plannenmakerij. Maar wij kijken dan wel heel erg, vooral in de plannenmakerij al, hoe zorg je voor een goede strategierealisatie? Dus hoe betrek je de mensen erbij die de strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren? En dat die ook een gevoel hebben bij wat de richting is. En vervolgens helpen we ook met elkaar van oké, als de strategie dan duidelijk is en we hebben een heel mooi papieren document en mensen zijn in het proces meegenomen en begrijpen wat de richting is, hoe vertalen we dat dan weer naar de praktijk en hoe gaan we daarop sturen? Maar ook wat heb je dan te leren als organisatie? En wat past daar dan weer bij? En dat vind ik onwijs tof om te doen.
9: Ja, precies. Nou, we gaan straks uitbreiden hoe dat dan in de praktijk eraan toe gaat. En jij, Sven, je bent consultant, dus onderdeel van het team van Bram.
12: Zeker, ja.
9: Waar zit jij? Heb je een bepaalde expertise ook? Waar ze jou voor inzetten?
12: Nou, ik hou me met name bezig met het innovatiestuk, als je het zo kan noemen. Ik heb de meeste opdrachten waarbij je echt gaat kijken naar een organisatie. Hoe kan je er nou voor zorgen dat mensen met ideeën komen en dat er vervolgens ook wat gebeurt met die ideeën. Dus is er een bepaalde methodiek die wordt toegepast? Is er een strategie voor het omgaan met nieuwe ideeën? Ik vind het vooral interessant om te kijken hoe kan een organisatie zich blijven vernieuwen in een constant veranderende wereld en dat ze zo relevant blijven.
9: En daar begon ik eigenlijk mee, die vraag. Die veranderende wereld die gaat in een nog sneller tempo dan voorheen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Is het nog bij te houden, ook voor jullie als consultants?
11: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Ik denk ook dat wij ook weer continu in ontwikkeling zijn en dat ons vak ook heel erg snel verandert. Dus dat is wel flink aanpoten, ja.
9: Centrale vraag van vandaag is: hoe zorg je dat strategische ambities niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen die echt werken in de praktijk en merkbare impact hebben? Maken ook met name. En dan kom je heel snel uit ook bij duurzaamheid, maar bij andere zaken waarvan bedrijven toch meer eventjes buiten het bedrijf kijken, ook naar wat kan een maatschappelijke impact zijn bijvoorbeeld, toch?
11: Ja, en ik denk, althans waar voor mij wat belangrijk is, wat je zegt ook rondom transities en dat de wereld in verandering is, dat zie je nu op een aantal grote thema's. En je ziet ook dat het zo snel verandert dat het eigenlijk niet meer nuttig is om hele plannen te maken voor de komende 5 jaar. En dat een organisatie dus ergens zou moeten kijken van wat hebben wij nou te leren en hoe hebben wij ons verandervermogen te vergroten? En hoe verhouden we ons dan tot die belangrijke thema's?
9: Ja, 15 jaar geleden heb ik een poging gedaan tot de studie bedrijfskunde. Dat vertelde ik voor de uitzending al. En daar leerden we eigenlijk dat de korte termijn was 5 jaar. De lange termijn was 10 jaar. En als je dat nu roept 5 jaar, dan kijkt men je al aan van, ja, maar dat kan eigenlijk bijna niet meer.
11: Nee, dat heeft geen nut.
9: Maar hoe kan je dan toch op lange termijn het bedrijf op een juiste manier sturen?
11: Nou, wat je natuurlijk wel kan doen, je kan prima een stip op de horizon, hè, zoals ze noemen, een mooie consultancyterm. Maar je kan wel nadenken, waar willen we over 10 jaar staan? Waar willen we over 30 jaar staan? Wat zijn de belangrijkste thema's en vragen waar we die belangrijk zijn voor de organisatie, waar we een antwoord op moeten vinden?
9: Ja, het zijn een soort dromen versus plannen eigenlijk.
11: Ja, en ik denk die droom die kan je wel hebben en die richting kan je ook wel hebben. En ook wel weten wat voor positie je dan wil hebben en wat voor profilering en wat dan belangrijk is. Maar ik denk dat je dan niet in de valkuil moet stappen om dan vervolgens een plannetje voor de komende 5 jaar te maken. Wat je dan planmatig gaat uitvoeren, welke stapjes je precies gaat zetten. Dus ik denk dat je de richting echt best wel scherp kan hebben. Alleen dat je eigenlijk de weg daarnaartoe toch best wel open moet laten.
9: Een soort van hybride plan eigenlijk.
11: Ja.
12: Ja, en we hebben ook dit programma ook een keer eerder gepitcht, Impact Generator. En we vergeleken de manieren van werken ook met een soort kitesurfen. Dus vroeger kon je eigenlijk van tevoren, weet je precies hoe de weg gaat zijn. Dus je kan hem eigenlijk naartoe wandelen naar je einddoel. Maar ja, nu is het zo onbekend. Is het een soort woeste zee die je moet doorkruisen. Dus kan je eigenlijk beter leren kitesurfen.
9: Het is een mooi beeldend verwoord inderdaad. Want dat is wat er speelt. Heel veel nieuwe innovaties waar jij mee bezig bent, waarvan je niet weet hoe ze er morgen uit zullen zien. Maar ik kan me voorstellen voor het vakgebied waarin jullie je begeven, des te leuker.
11: Ja, dit is toch waanzinnig. Ik bedoel, als je het hebt over leren kitesurfen, nou ja, ik kan het nog niet. Maar het lijkt me al een hele uitdaging om dat te leren. Maar ik vind het wel een goede metafoor. Want de uitdaging voor organisaties is echt enorm om überhaupt je verandervermogen omhoog te krijgen. Dus echt nieuwe dingen te leren. En dat is waanzinnig mooi om aan te werken.
9: En dan kom je ook bij het punt verandervermogen. Denk een van de meest moeilijke onderwerpen binnen een bedrijf. Want je kan ambities uitspreken, maar je moet ze ook tastbaar gaan maken.
11: Ja.
9: Waar lopen jullie tegenaan? Wat zien jullie in de praktijk gebeuren bij bedrijven?
11: Nou, wat je dus veel ziet is dat er best wel een uitvoerig strategietraject doorlopen wordt. En dat er ook best wel goede plannen worden gemaakt. Maar dat eigenlijk maar bij een handjevol mensen tussen de oren zit van wat de strategie dan precies is. En wat die richting precies is. En dat zijn de mensen die betrokken zijn geweest in het proces. Maar dat vooral, en dat is vooral voor wat grotere organisaties een uitdaging, dat heel veel medewerkers echt enorme afstand ervaren tot de strategie. En ook echt geen zicht hebben van hoe dragen wij nou dagelijks bij aan het realiseren van die strategie en die richting. En wat wordt er dan precies van ons verwacht? Dus daar zit echt al een enorme eigenlijk kloof tussen strategieontwikkeling en strategieuitvoering.
9: Ja, dat gaat eigenlijk de alle tijden gaat het top-down, bij welk bedrijf dan ook.
11: Ja, ja, ja, en ik denk dit is een punt. En een ander punt is ook, maar dat is ook wel logisch. We zijn alle, de grote organisaties zijn ook groot geworden door op een gegeven moment meer bureaucratie in te brengen, meer planmatig te gaan werken. En ik denk juist in deze tijden dat je naar een wat iets wendbaardere manier van strategieuitvoering moet. En dat je echt wel moet leren van hoe je wat korter en iteratief gewoon gaat leren. En dingen gaat proberen en experimenten gaat opzetten.
9: Ja.
11: Maar dat vraagt wel echt een hele andere manier van kijken, denken en handelen. En dat is best, je kan het zeggen en dan zegt iedereen ja, ben er mee eens. Maar om het daadwerkelijk te doen is nog best wel een uitdaging.
9: Stel je hebt zo'n logbedrijf, hè? Waar begin je dan? Dan begin je bij het bedrijf in kaart te brengen. Ik kan me voorstellen dat je tegen managementlagen aanloopt. Dat je denkt van ja, het zijn er wel heel veel. Daardoor worden niet wendbaarder. Wat zijn daar de belangrijke aspecten die je vaak tegenkomt?
11: Zal ik? We kijken eerst denk ik naar. Ja, we kijken sowieso naar de managementlagen. En we kijken naar de strategie die is vastgesteld. En dan ook wel de manier van werken. En in welke manier van werken je eigenlijk zou willen nastreven. Dus je wil op een bepaalde manier naar iets meer wendbaarheid. En je wil wel meer experimenten gaan opzetten. En je wil wat iteratiever gaan werken. En dat is wel waar je naartoe wil. Maar om dat te bewerkstelligen, moet je denk ik echt naar alle aspecten van de organisatie kijken. Dus je moet naar je organisatieontwerp kijken. Kijken of dat het genoeg faciliteert. Maar je moet ook kijken naar het leiderschap. Is het leiderschap dan ook in staat om de ruimte te geven aan de medewerkers? En tegelijkertijd zijn de medewerkers in staat om leiders ook comfort te bieden van we zijn de juiste dingen aan het doen. En vervolgens naar de werkwijze. Dus je moet echt heel erg goed kijken naar de context van de organisatie en wat moet je daarin aanpassen. En vroeger gebruikte ik de metafoor wel eens van the smell of the place. Dat is een Indiaanse professor die daar veel over heeft geschreven. En een waanzinnig mooi filmpje over heeft gemaakt. Maar je komt eigenlijk al binnen in een organisatie. En je kan al ruiken wat voor organisatie, context en cultuur het is. En ik denk dat je daar heel erg goed naar moet kijken. En daar aanpassingen op doen.
9: Waar heb je de grootste voelsprieten omhoog staan? Is dat cultuur of organisatiecontext, Sven?
12: Ik denk eerder bij cultuur. Dus je merkt al heel snel hoe mensen eigenlijk omgaan met nieuwe kennis. Doen ze er echt daadwerkelijk wat mee? Of vallen ze sneller terug in hun oude gewoontes? Zoals het bedrijf het altijd heeft gedaan. En wat Bram ook net zei, dat leren experimenteren, dat is gewoon echt een hele andere mindset. Die mensen moeten aanleren. Mensen zijn vooral gewend aan niet mogen falen. Alles moet gelijk in één keer goed gaan. Ja, en als dat de cultuur is die heerst in een bedrijf, dan worden er ook geen nieuwe ideeën bedacht. Of wordt er niks nieuws geprobeerd. En dan lopen ze eigenlijk de verkeerde kant op.
9: Precies, en dat heeft eigenlijk alles wordt genoteerd daar in een soort van inventarisatiefase, kan ik me voorstellen. Je toch een beeld krijgt van de organisatie waar je op dat moment mee aan de slag gaat. En dan?
11: Ja, het is echt kijken naar de samenhang. Dus ik denk, want natuurlijk kijk je naar de cultuur en kijk je precies wat er gebeurt en aan de hand is. En of de mensen überhaupt in staat zijn om tot die experimenten te komen en ook wat innovatiever te handelen. Maar het is vervolgens wel belangrijk dat je echt kijkt van oké, hoe ziet dan de organisatiecontext eruit en in welke mate wordt dit ook gestimuleerd? En dan ga je dus kijken naar je ontwerp van de organisatie, de mate van hiërarchie die je erin hebt. Je gaat ook kijken naar het type leiderschap, je gaat kijken naar de competenties van de mensen. Zo kan ik eigenlijk nog een hele trits opnoemen en daar maak je een soort van foto van en krijg je een gevoel van oké, hoe zit dat nou en welke punten in deze context zijn nou stimulerend en welke zijn belemmerend. Ja, en dan ga je met elkaar daaraan werken. Dus dan pak je de aspecten eruit waarvan je verwacht dat je de meeste impact gaat maken.
9: Ja, je gaat eigenlijk dus het bedrijf in een soort van atlasvorm gieten, waardoor je gewoon ziet, je duidelijk krijgt wat de context zijn op erde en dat discipline.
12: Maakt er een soort scan van.
9: Precies.
12: Kan je op een paar onderwerpen kan je gewoon zien, hier kan je zoveel meer op groeien. Dat heeft zoveel meer impact. En op basis daarvan kunnen we dan een traject ingaan. Ja.
9: We gaan dus straks het uitgebreid hebben ook over de voorbeelden die er zijn. Van bedrijven waar eigenlijk dit, dan heb je het over de impactgenerator is. Eerst dan eventjes over die impactgenerator. Wat zijn daar, hè, dat is waarschijnlijk, hè, daar stop je het in en daar komt uiteindelijk iets uit. Hoe werkt die impactgenerator?
11: Dat kan jij het beste toelichten.
9: Nou, Seb?
12: Het idee van de impactgenerator is, je kan het zo voor je zien. Vaak hebben organisaties een meerjarenplan of voor bepaalde doelen voor 2030 of 2040. Het zijn er vaak 4 tot 6 of iets dergelijks. En de meeste van die doelen, dan weten we eigenlijk wel een beetje hoe we moeten gaan handelen. Het is meer van hetzelfde, meer efficiëntie, et cetera. Maar er zijn vaak ook wel vraagstukken of punten waarvan je nog veel onbekend is. Hoe je dat nou moet gaan uitvoeren. En precies bij die onderwerpen, waar je ook nog niet precies weet wat betekent dit nou voor mijn medewerkers.
9: Kan je een voorbeeld noemen van die onderwerp?
12: Bijvoorbeeld digitalisering. Het voorbeeld waar we het zo meteen ook denken over gaan hebben bij het academisch ziekenhuis. Het is echt zo'n buzzword. Bijna elke organisatie heeft dit wel in zijn plannen staan. Maar wat betekent dit nou concreet voor mijn organisatie en voor mijn medewerkers? En hoe ga ik ervoor zorgen dat de mensen in mijn organisatie dat daar ook voor gaan lopen en erin geloven? En dat het niet zo'n top-down verhaal wordt. Wat je net ook noemde. Daar kan het heel erg goed voor werken. Dus wat je dan als eerste gaat doen met die generator is dat je een vertaalslag maakt. Dus je gaat het doel ga je eigenlijk concreter maken. Een impactdoelstelling heet dat dan. Waarmee je gaat uitzoeken hoe kunnen we het nou zo meetbaar mogelijk maken en concreet mogelijk maken wat we willen gaan bereiken aan het eind van die jaar.
9: Mm-hmm.
12: En vervolgens ga je ook echt daadwerkelijk met medewerkers aan de slag om invulling te geven aan dat doel. Dus je gaat ideeën bedenken met die medewerkers en je gaat ook met de doelgroep waar het op slaat, ga je ook daadwerkelijk mee in gesprek.
9: Met andere woorden, je probeert eigenlijk in alle lagen van de organisatie ambassadeurs te werven om daar die transitie mee in te gaan.
11: Ja, er zitten echt een... Denk dus wel, want we hebben die impactgenerator. Het is ook zeg maar een vorm die we bedacht hebben om met de organisatie aan de slag te gaan. En het belangrijkste zit denk ik in van wat een organisatie te leren heeft om dus sneller te veranderen en je te verhouden tot al die veranderingen in de buitenwereld. En kijk, één ding is belangrijk dat de medewerkers überhaupt begrijpen wat je strategie is en wat je strategische thema's zijn. En een manier om ze daarop te activeren is dus door met elkaar daarmee aan de slag te gaan en ideeën op te bedenken. Maar het andere is ook dat veel organisaties ook wel iets te leren hebben op hoe innoveer je nou en hoe experimenteer je nou. En misschien herken je het wel, maar kijk, ik kan buitengewoon verliefd worden op mijn eigen toffe ideeën die ik op mijn zolderkamertje bedenk. En daar dan een hele mooie stuk over schrijven en dan de markt in zetten. Ja. Maar en iedereen begrijpt dat dat niet werkt. Maar het is wel een neiging die je heel vaak terugziet binnen organisaties. Dus het daadwerkelijk maken van... Nou, dat noemt Sven heel mooi prototypes. En om daadwerkelijk aannames die je hebt te toetsen bij de doelgroep. En dat ook te leren. Ik denk dat dat enorm waardevol is. Dat dat een competentie is. Als je dus een goede strategieuitvoering wil hebben. Dat dat een competentie is die ze verder zou moeten versterken in een organisatie.
9: Nou ben ik ook benieuwd naar de balans tussen harde data. Dus KPI's onder andere. Maar ook dan misschien, je hebt het over experimenteren. Dat is niet altijd werkelijk te meten aan data. Hoe ontwikkelt het zich? Want misschien zijn er nog geen indicatoren die je kan benoemen. Hoe kijken jullie daarnaar?
12: Nou, ik denk dat je tot op zekere hoogte kan je wel van tevoren bedenken. Nou, dit en dit willen we bereiken. Zoveel... interactie met digitale tools bijvoorbeeld. Dat is een indicator die je zou kunnen toevoegen. Maar ja, ook denk dat je aldoende tijdens het traject of tijdens het doen van die experimenten erachter komt. Dit hebben we van tevoren niet bedacht. Dat is eigenlijk ook heel goed om mee te nemen. En dat je ook gaandeweg eigenlijk kitesurfend je plan daarop aanpast. En op wat werkt. En wat
9: het experimenteren, zijn er nog bepaalde methodieken die jullie daar toepassen?
12: Bram noemde het net al eventjes. Prototypes.
9: Ja.
12: Wat het eigenlijk is, is eigenlijk op zo simpel mogelijke manier je idee proberen te testen. Ik heb er ook wel een voorbeeld van bij het academisch ziekenhuis. Er was dus het doel om meer mensen te laten werken met digitale tools. Dus meer met ChatGPT, meer videobellen, et cetera. Kwamen ze uit interviews erachter dat mensen best wel graag dat soort tools willen gebruiken. Maar er was geen laagdrempelige manier om daadwerkelijk... de tijd daarvoor te vinden of ze wisten niet waar ze moesten beginnen. Nou, totdat een groepje uit de impactgenerator had bedacht, wat als we een fysiek skillcenter bouwen? Dus waar je een fysieke ruimte in het ziekenhuis, waar eigenlijk de laatste technologische snufjes zijn. En waar het ook gelijk lessen bij kunnen worden gegeven, et cetera. Maar ja, om dat nou te gaan bouwen en in zo'n ziekenhuis te gaan doen, dat gaat tonnen kosten. Overigens waren mensen daar wel heel enthousiast over en gingen al gelijk zoeken bij Coolblue, waar kan ik dingen bestellen. Ja. Dus toen moesten wij ze weer terugbrengen en denken van, hey, hoe kan je dit nou zo simpel mogelijk testen? Nou, wat we toen hadden gedaan is, wat als je er een mock-up van maakt? Dus je doet net alsof het center al bestaat. Je maakt er een mooi plaatje bij. Nou, dat kun je tegenwoordig ook makkelijk doen met de AI-tools. En vervolgens ga je dat verspreiden in het ziekenhuis. Dus onder 300 mensen hadden ze dat uitgestuurd. En hadden ze een knop toegevoegd. Hey, als je dit tof vindt of hey, het is net geopend, meld je aan. Dus je doet net alsof het er al is. Vervolgens hadden ze daar een 60% response rate op.
9: Ik vind het een hele mooie cliffhanger. Want we gaan het er zo helemaal over hebben van A tot Z.
13: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Jellien en Nice to Each Other.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
2: Je hoort het op New Business Radio.
3: En vandaag in Company Challenge de gasten Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant bij Celen de Boer. We hebben het over impact op organisaties. Hoe krijg je dan uiteindelijk die plannen, strategieën ook daadwerkelijk echt gerealiseerd? En dat valt niet mee, zeker in de tijd waarin er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Sven, je had het net over het Universitair Medisch Centrum, waar we de naam even niet van benoemen, maar daar heb jij een project mee gedaan. En dat begon dus eigenlijk over digitalisering. Dat was het vraagstuk. Met wat voor opdracht beginnen jullie dan eigenlijk? Is dat dan gewoon letterlijk van we moeten digitaler worden, kunnen jullie ons daarbij helpen? Of wat is dan de hoofdvraag?
4: De hoofdvraag daar was inderdaad wel specifiek op digitalisering. Hoe kunnen we nou met dit thema aan de slag? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe kunnen we daar mensen in meenemen in de organisatie? Dat was daar eigenlijk de hoofdvraag. Dus kun jij er nog iets bij aanvullen?
5: Ja, wat hier helemaal mooi was, is dat we ook betrokken waren bij de strategieontwikkeling. Dus in dat proces waren we al betrokken. En uit dat proces zijn een aantal strategische impulsen gekomen. En daar is digitalisering de een van. En dan was het in het bijzonder, digitalisering ging het ook om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis. Dat is geen nieuw vraagstuk, maar wel een heel weerbarstig vraagstuk. Dus er waren echt ook even wat op een andere manier van kijken, denken, op gevraagd werd. Dus ook waar wat meer creativiteit nodig was om daar nu eens echt eens een keer tot een doorbraak te komen.
3: Ja, het ziekenhuis heeft natuurlijk heel veel verschillende disciplines. Het is net een dorp, zou je kunnen zeggen. Maar dan even over het zorgend personeel staat er ook onder druk wat betreft verwerking van administratie, dat soort zaken. Dus daar heb je wel volgens mij een heel goed thema te pakken dat je kan zeggen, dit kan je helpen en je werk verlichten. Ja. Is dat ook zo daadwerkelijk in de praktijk gebracht?
4: Ik denk dat merkte je toen vooral toen die groepen met die eindgebruikers in gesprek gingen in het traject. Dus dat ze echt met verplegers en artsen gingen praten. Zien jullie wat houdt jullie nou tegen om digitale tools te gebruiken in jullie werk? En daar zeiden ze, ze zien inderdaad wel echt het voordeel ervan, al die mensen. Maar om ermee te beginnen en daar tijd voor te vinden in die hoge werkdruk die ze al ervaren. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. Die was er gewoon niet. Dus zo ondervonden ze ook dat daar misschien toch ruimte voor was om daar iets voor te bedenken.
3: Ja, ze zagen het wellicht als afleiding van toch de core operatie die ze dagelijks hebben, letterlijk en figuurlijk.
4: Ja, ze liepen al over van het werk. En dan komt dit er nog even bij. Ik moet nu ook even gaan uitvogelen hoe ChatGPT werkt. Ja, dat snap ik dat je daar niet echt op zit te wachten.
3: En hoe organiseer je dat dan toch in zo'n ziekenhuis? Op het moment dat je daar tegenaan loopt. Dan kan ik me ook voorstellen. Ja, jullie weten gewoon. Van dit moet aan het einde van het rit toch bepaalde efficiëntie opleveren. Waardoor ze eigenlijk beter geholpen worden. Maar je moet wel door dat proces heen. Hoe doe je dat?
4: In eerste instantie stel je een groep samen van rond de 30 man. Van eigenlijk door die hele organisatie heen. Dus,
3: een soort beta-testers, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, zo zou het best kunnen beschrijven. Ja. En met die mensen ga je eigenlijk oplossingen zoeken voor dat probleem. En met die mensen zelf, dus die ook echt goed die context weten, de connecties hebben in zo'n ziekenhuis. Om oplossingen ervoor te bedenken en ook te testen. Dat is eigenlijk wat we doen in het traject.
3: Ja. En toen, vervolgens. Wat gebeurde er? Welke vaardigheden zijn er nodig? Ik kan me voorstellen.
4: Dat is een goeie. Vooral echt hele basic dingen. Dus het toepassen van ChatGPT. Maar ook het meer gebruiken van videobellen. Dat is gewoon echt hele best wel basic tools. Maar ook gewoon goed met Outlook om kunnen gaan. En misschien ook hele simpele Microsoft 365 skills. Het was best wel breed wat ze eigenlijk ophaalden. Waar mensen best wel vaardigheden op wilden opdoen om efficiënter te werken. Maar daar gewoon geen tijd voor hadden.
3: Ja. En dan heb je de positionering. En jullie zijn consultants. Dat is wat anders dan uiteindelijk de uitvoerende partij die zo'n softwareoplossing levert, toch?
4: Klopt, dat is ook zo. Maar bij ons was het dan vooral de uitdaging om met de bestaande software tools die er waren, om daar oplossingen mee te vinden. Ja, en vooral eigenlijk om mensen daarmee aan de slag te krijgen. Dat was denk ik de hoofdvraag voor ons.
3: Ja. Dus je hebt dan die groep beta-testers, daarmee ga je aan de slag. En dan, hoe formuleer je verder de opdracht naar die beta-testers toe bijvoorbeeld? Want die moeten in beweging gekregen worden, toch?
4: Ja, nou ja, de beta-testers, misschien is het de mensen die zij daadwerkelijk gaan interviewen, dat zijn denk ik de beta-testers. Deze groepen zelf zijn echt de, ja, noem je dat, de innovators of de deelnemers van de Impact Generator. Die laat je eerst echt goed in gesprek gaan met die eindgebruikers, dus met die verpleegkundigen en artsen, om op te halen wat is nou echt daadwerkelijk het probleem. Nou, dat is wat ik net beschreef, ze hebben gewoon geen tijd of weten niet waar ze moeten beginnen. En dan vervolgens ga je met die mensen ga je oplossingen bedenken. Dus ga je brainstormen. Wil je ze echt uit die bestaande context halen. Daar hebben we ook allemaal methodieken en werkvormen voor. Om dat goed te kunnen doen. En dan vervolgens. Nou, leuk dat je een tof idee hebt bedacht. Dat is wat ik net al noemde. Wat nou als je zo'n fysiek skillcentrum hebt. Maar ja, ga maar bewijzen dat mensen daarop zitten te wachten. En ga maar bewijzen dat daar als ziekenhuis ook echt geld in moet worden gestoken. En nou ja, daar kan je dus zo'n prototype methode mee toepassen.
3: Dat is wel heel bijzonder, want je moet dus dan daadwerkelijk weer terug eigenlijk met overtuigingskracht. Wat nu als bijvoorbeeld zo'n prototype niet aanslaat? Ga je dan door met de zoektocht? Hoe werkt dat?
5: Nou, wat we doen in die prototypes is dat we kijken welke ideeën hebben we bedacht, maar ook welke aannames liggen daar dan onder. Dus je hebt echt 101 aannames waarin je verwacht dat je voldoet aan een bepaalde behoefte die de gebruiker heeft, in dit geval de medewerkers. Of een aanname dat een bepaalde oplossing, dat in één keer heel erg laagdrempelig is en dat ze daar veel gebruik van gaan maken. Of dat ze, nou, het opzetten van een expertisecentrum, dat iedereen daarop zit te wachten. En als dat er is, dat iedereen dan ook meteen daar naartoe loopt en komt leren. En het belangrijkste is dat je die aannames formuleert en dan ook de meest kritieke aannames gewoon echt gericht gaat toetsen. Ja, en dan. Ja, zou ik bijna zeggen, dan is het mislukt als je idee gewoon helemaal blijft staan. Want het gebeurt bijna nooit dat al die aannames dan ook meteen gevalideerd worden. En dat je inderdaad meteen eerste keer dat je een poging doet, een schot in de roos hebt. Dus ik hoop heel erg dat je dan juist in het proces komt van oké, als dit het niet is, hoe moeten we het idee dan bijstellen, zodat het wel voldoet aan de behoeften van de gebruikers?
3: Want dat klinkt heel raar, maar ik moet toch een beetje denken aan opvoeden van kinderen. ja, daar moet een gedragsverandering plaatsvinden. Die kan je belonen en daardoor kan je ze toch een beetje op het juiste pad brengen. Is het zo dat het met zo'n organisatieverandering ook wellicht werkt met incentives of iets dergelijks? Of heb je dat niet nodig?
4: Incentives zouden kunnen werken, maar het is nu vooral dat je eigenlijk gaat uitzoeken welke oplossing het beste past bij die eindgebruiker. Dus je gaat hen niet incentiveren om meer digitale tools te gebruiken. Nee, je gaat juist een oplossing bedenken die zo makkelijk en zo goed past bij de huidige beleving of behoefte van die eindgebruiker. Zodat het zo zichzelf gaat oplossen. Dat mensen daar inderdaad zelf op een bepaalde manier mee aan de slag gaan.
3: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de slechtste digitale gebruiker, noem Digibeet, dat is jullie rolmodel.
4: Nou, als je die
3: in zo'n geval.
4: Als je die meekrijgt, dan heb je eigenlijk het probleem opgelost.
3: Precies.
4: Het is misschien ook wel een wishful thinking om te denken dat 100% van alle medewerkers super digitaal vaardig zijn aan het eind van het traject. Maar je wil wel de hoofdmoot daarvan meekrijgen. Ja.
3: Dus ja. En waar zie je dan toch waar de mensen tegenaan lopen in zo'n traject?
4: Nou, ik denk dat je een paar dingen voorbij ziet komen. Allereerst, mensen worden verliefd op hun idee. Dat is aan de ene kant heel leuk, want mensen zijn heel enthousiast. En zo creëer je wel draagvlak voor de strategische richting. Want mensen worden helemaal verliefd van ja, bijvoorbeeld het skillcenter, dat moet er komen. Maar het gevaar is daarvan dat ze misschien bepaalde inzichten die ze opdoen in het testen en het interviewen, dat ze die gaan het gaan goed praten. En wij zijn er dan ook voor om te zeggen van hey, wat als je het zo aanpast, wat als je dit en dat nog gaat testen, om ze weer terug op aarde te brengen en verder te gaan en verder te zoeken. Dus dat zie je vooral voorbij komen. En wat ik vaak zie is dat mensen toch bang zijn om te falen. We zijn toch opgevoed in het onderwijs en misschien ook wel met je werk, dat je eigenlijk alles moet gewoon goed gaan. Wanneer iets niet gaat zoals je van tevoren hebt bedacht, dan is dat fout. En juist in zo'n traject als dit, dan is het juist meer eerder het doel om te leren en op basis daarvan het idee te verbeteren. In plaats van dat je het in één keer, nou, wat Bram ook net zei, in één keer een schot in de roos hebt. Ja, dat heb je eigenlijk nooit.
3: Ik kan me ook voorstellen dat je heel goed die fases gaat benoemen. He, zodat mensen weten wat voor fase het bedrijf zich op dat moment bevindt in die transitie.
5: Mm-hmm. Ja. Ja, en sorry, ik zit nog bij de woorden van Sven. Ik dacht ook van, wat vinden mensen moeilijk? Ik denk dat wij allemaal een enorme neiging hebben om meteen verliefd te worden op de oplossing en meteen naar de oplossing te gaan. En Sven zegt altijd heel treffend in deze trajecten, het is de uitdaging om met elkaar verliefd te worden op het probleem en dat heel erg goed te begrijpen. Van waar zit het vraagstuk nu echt en welke behoeften wil je in gaan voorzien? Mm-hmm. En waar wil je op gaan werken? Ik denk dat dat is gewoon een enorm grote menselijke valkuil. Ja.
3: Met andere woorden, eigenlijk zorg je ervoor dat er meerdere invalshoeken worden bedacht. Zodat zeg maar het probleem, dat is de kern daarvan. Je zou er bijna een mindmap van kunnen maken, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Ook die verschillende groepen, meestal iets van 5 of 6 groepen, die allemaal hun eigen idee gaan bedenken voor het probleem. Ook soms net het probleem net iets anders framen. Dat is verder ook prima. En dan ook meerdere iteraties van testen en weer opnieuw bedenken doormaken om zo uiteindelijk uit te komen op iets wat echt werkt. En daar dan ook, dat is misschien nog wel het belangrijkste, bewijs hebben vergaard voor dat idee en dat ook overtuigend kunnen brengen naar een raad van bestuur of een CEO of iets dergelijks. Dat idee ook verder wordt opgezaden en er daadwerkelijk in wordt geïnvesteerd. Ja, dat is wel een
3: Dus dat kan je eigenlijk allemaal meenemen in die impact generator. Dat daar dus als opdracht bij wijze van spreken meerdere scenario's bedacht worden, getest worden. En wanneer besluit je dan van dit moet de oplossing zijn? Hoe gaan die overwegingen? Hoe werkt dat?
4: Dat ligt uiteindelijk ook aan die jury en de context. Er zijn best wel wat factoren.
3: Jury zeg je? Ja. Dus er zit een jury die eigenlijk alle ideeën beoordeelt?
4: Ja, het is dat zeggen we ook vroeger in het traject. Van hey, jullie gaan nu oplossingen bedenken of jullie gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk moet er iets gepresenteerd worden voor een jury met invloed. Nou, wat ik al zei, vaak
3: gaat van bestuur. Ja.
4: Hoog in het bedrijf, soms ook externe experts. Zodat mensen ook een beetje de urgentie voelen van hey, we moeten wel wat voor elkaar gaan boksen en iets tofs gaan neerzetten. En dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt. Het verschilt ook per idee hoe ver ze komen in het traject. Het is ook niet zo dat je aan het eind van het traject misschien 100% het juiste ideale idee hebt, maar misschien ben je wel op een 90% versie waarvan je daarna kan zeggen, hey, met nog een paar keer testen, komen we echt tot de ultieme oplossing die uiteindelijk moet worden gaan opgeschaald.
3: Ja. Ja. Dan zeg je eigenlijk, uiteindelijk is het doel om digitale verbeteringen aan te brengen in de organisatie. Maar er is nog een verschil tussen digitaal vaardig te zijn en digitaal weerbaar.
5: Ja, en ik denk, want

0: dat jij daar je eigen inbreng op mag leveren, dat je experimenten mag opzetten, dat er financiering is als je een tof idee hebt. En dat je eigenlijk die beweging in de hele organisatie zeg maar op gang krijgt. En dat je ook mensen dus gaat faciliteren om dit soort experimenten op te zetten. Dus ik hoop altijd dat nadat wij één keer een impact generator hebben gedaan, dat daarna de organisatie doorgaat met dit soort programma's. Om juist weer tot meer nieuwe ideeën te komen en elkaar ook aan te steken. Precies, en juist die energie erin te krijgen. En dus het is heel tweeledig. Het gaat natuurlijk om de inhoudelijke ideeën die je bedenkt. Maar de interventie is net zo groot op het leren, experimenteren en medewerkers betrekken bij strategie.
1: Komt er dan nog een moment dat als het eenmaal aan de gang is, in de praktijk gebracht is, loopt, dat jullie bijvoorbeeld na een jaar of na twee jaar weer eens even kijken van waar staat de organisatie nu op dit vraagstuk?
0: Ja, dat eigenlijk is dat bij alle opdrachten die we doen. En in dit geval zijn deze programma's zijn redelijk vers. Dus hier moeten we nog op terugkomen. Maar ik denk dat dat wel fijn is. Dat ben ik in ieder geval heel erg gewend in mijn werken. Dat je op een gegeven moment met een aantal klanten, daar heb je zo'n relatie en band mee opgebouwd. Daar check je sowieso elk kwartaal even in. Ook om te kijken hoe gaat het en wat zijn de vragen. En daar spar je over. En de ene keer mondt dat dan weer uit in een nieuwe opdracht. En de andere keer gaat de organisatie er gewoon zelf mee verder. Dus dat doen we zeker.
1: Nu hebben we één casus behandeld, maar er is er nog eentje. Ronald McDonald Kinderfonds. Daar is die ingezet rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
2: Klopt, ja. Ja, ik dacht dat dat ook een goed voorbeeld is om een beetje de...
1: En dat is wat anders dan de boel digitaliseren. Dat betreft, dit gaat veel meer over het menselijk vraagstuk eigenlijk.
2: Precies, precies. En bij hen was het ook, of is ook nu de vraag, hoe kunnen we ons vrijwilligers- en werknemersbestand wat diverser krijgen? Dat het de gasten die komen in die huizen, dus dat zijn vaak ouders van zieke kinderen, ernstig zieke kinderen, dat die zich ook meer herkennen in het personeel. Dat was eigenlijk de gedachte erachter, zodat zij zich ook wat meer thuis voelen. En dat was daar eigenlijk het vraagstuk om de impact generator op los te laten. Want er waren al wel vaak initiatieven geweest om een diverser vrijwilligersbestand te krijgen, maar die waren eigenlijk niet echt of bijna niet echt succesvol. Dus dat eigenlijk, ja.
1: En nou, dan weet je dat je dus met verschillende doelgroepen aan de slag moet.
2: Klopt.
1: Hoe ga je dan te werk?
2: Daar was eigenlijk ook de uitdaging bij de groep om vooral met die doelgroep in gesprek te gaan. Wat leeft er nou bij mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond? Daar heb je dan ook nog heel veel verschillende culturen en gewoontes en dergelijke. En ga nou gewoon die wijk in waar die vestiging van een McDonald's huis staat. Ga met een buurthuis in gesprek en ga ophalen van wat zorgt er nou voor dat ze bijvoorbeeld op een andere plek wel vrijwilligerswerk doen, maar niet bij het Ronald McDonald huis. Is dat gebruikelijk dat je vrijwilligerswerk doet of eigenlijk niet? Eigenlijk gewoon wat een beter beeld krijgen wat er nou speelt bij die doelgroep. Dat was gewoon een eerste stap.
1: En dat is dan een enorme uitdaging, want je hebt met vrijwilligers te maken. Dus met medewerkers kan je nog zeggen van we gaan die transitie in en we gaan met elkaar kijken hoe die transitie vorm krijgt. Maar dit zijn mensen die werken vrijwillig dus aan werkzaamheden. Dus de kans dat ze ermee stoppen omdat het niet bevalt, is natuurlijk vele malen groter ook.
2: Ja, precies.
1: Lijkt me een hele moeilijke factor.
2: Dat is het ook. En dan moet je dus ook snappen wat de motivering is voor iemand om te blijven bij of om weg te gaan bij zo'n organisatie. Wanneer het niet bevalt. Waar zijn ze naar op zoek? Als je daar nooit mee in gesprek bent en het huidige vrijwilligers- en werknemersbestand is voornamelijk van één bevolkingsgroep, dan heb je gewoon een blinde vlek misschien op bepaalde behoeftes. Ja, klopt.
1: En waar zijn jullie verder mee doorgegaan eigenlijk?
2: In dat traject zitten we nu ook nog middenin. Dus ik kan daar niet alles over vertellen. Maar wat ik al wel weet vanuit die verschillende interviews die zijn gedaan. En mensen die zijn ook, dat is wel heel tof. Mensen zijn ook echt die wijken ingegaan. Om gewoon heel simpel, laagdrempelig met die mensen in gesprek te gaan. Een koffietje te doen. Om op te halen wat er nou speelt. En daar was bijvoorbeeld een echt wel interessant inzicht. Dat bij mensen uit een bepaalde buurt, dat daar vooral behoefte was wel aan vrijwilligerswerk. Maar dat daar dat meer op een week-by-week basis zou zijn. Dus dat ze kijken, dat die mensen kijken komende week. Oh, heb ik vrijdagmiddag heb ik tijd? Oh, dan wil ik wel bijvoorbeeld helpen met koken of iets dergelijks. Nou, dat is best wel een interessant inzicht. Want tot dan toe was het, of

0: wat vaker gebeurde, was dat mensen echt langdurig een soort contract aangaan van, oh, ik ben standaard 2 dagen in de week werk of ben ik vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis. Maar ja, als dat vervolgens niet echt aansluit bij die doelgroep, moet je misschien overgaan naar een soort flexibelere vorm van vrijwilliger.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die eigenlijk voor een langere termijn vrijwillig verbonden zijn, dat ze zich ook ontwikkelen op bepaalde facetten. En dat als je 1 keer in zoveel weken bij wijze van spreken aanhaakt, dat die ontwikkeling op een andere manier verloopt.
0: Dat klopt. Maar ja, dus in zo'n Ronald McDonald Huis, daar zijn gewoon, daar zat werk.
1: Dus dan kijk je naar de indeling ook.
0: Ja, dan kijk je, dan pas je misschien ook het werk op aan. Ja.
1: Meer draagvlak, bredere doelgroep en open ook wat dat betreft, denk ik. Wendbaar houden van hoe dit zich ontwikkelt.
0: Ja, precies. Ja.
1: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we ook eens kijken van, ja, wat zijn de parallellen daarbij? Want het is natuurlijk wel interessant. Aan de ene kant de vrijwilligers die je heel hard nodig hebt. Aan de andere kant mensen die dagelijks als professional bezig zijn, maar ook toch op een vrijwillige manier de juiste kant op moeten sturen.

0: zo. Nieuw Business Radio, About the Time. Damn Time.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in de studio Bram van der Graaf, managing consultant bij Zeder de Boer en Sven Bonte consultant. En we hebben het natuurlijk over het programma Company Challenge. De uitdagingen van hoe krijg je de praktijk echt vanuit plannen, ambities vertaald naar iets wat concreet tastbaar is. Net hebben we twee mooie voorbeelden gehoord van een academisch ziekenhuis waar meer gedigitaliseerd moest worden. En Ronald McDonald Kinderfonds waar aan inclusie gewerkt moest worden. Breder vrijwilligersbestand. En dat doe je allemaal aan de hand van de impact generator. Daar hebben we het net al uitvoerig over gehad. Maar dan kom je uiteindelijk naar de praktijk waar daadwerkelijk iedereen in de organisatie in beweging gebracht moet worden. Jullie zeiden net al dat die verandering, men denkt dat men het in één keer moet kunnen. Terwijl het toch een leercurve is waar je mee te maken hebt. Hoe krijg je die organisatie uiteindelijk dan toch in zijn geheel mee, zodat ze weten van nou, in welke fase zitten we van die implementatie?
3: Ik denk met name gewoon goed erover communiceren. Dus wat ik al zei met aan het einde zo'n pitch. Dat kan je best wel groot uitpakken. Dus dat daar dat je dat op een managementvergadering doet of iets dergelijks. Of een strategiedag. En dat misschien ook openbaar maakt voor de rest van van de organisatie. Om daar een beetje reclame voor te maken. Van hey, deze mensen zijn bezig geweest met dit vraagstuk. Hebben allemaal experimenten gedaan. Zo kun je mensen een beetje meenemen in dat proces. En ik denk ook zo meegeven dat er dus ruimte is om met nieuwe ideeën te komen. En dat er ruimte is om te experimenteren.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het eerste wat een medewerker denkt is van oké, dan moet ik het nu heel snel ook zelf onder de knie krijgen. Volgens mij zit daar het stukje vertrouwen bouwen ook.
3: Ja, en ik denk ook gewoon goed communiceren hoe dit traject dan is gelopen. En dat de mensen die ook hebben meegedaan aan dat traject, dat ook een soort van ambassadeurs worden van deze werkwijze en het ervaren van hoe je innoveert. En dat, nou ja, dat daar ook tijd overheen gaat. En dat het dus ook niet allemaal in één keer de eerste keer goed hoeft te gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is wat gecommuniceerd moet worden in die pitch zelf. Van hey, we hebben zoveel mensen gesproken. Dit was ons eerste idee. Maar tijdens onze eerste test zijn we erachter gekomen dat het toch eigenlijk compleet anders moest. Ik denk dat soort verhalen heel erg inspirerend kunnen zijn ook voor andere medewerkers.
0: Zodat ze weten dat het niet allemaal in beton gegoten is. Want dat is volgens mij waar heel veel vaak onrust ontstaat.
4: Ja, en wat mij betreft start je dit programma ook, de Impact Generator, om eigenlijk de hele organisatie dus in beweging te krijgen dat ze tot toffe nieuwe ideeën komen en dat ze de ruimte en vrijheid voelen om die in te brengen. En dan vervolgens ook met elkaar te kijken op welke ideeën gaan we nu experimenten opzetten. En gaan we ook op leren om te kijken of dat dit gaat werken of niet. En ik denk dat wat Sven zegt, dat zit hem in de communicatie ook na dit traject. Dat je eigenlijk de hele organisatie erop activeert. Maar dat je ook goed nadenkt ook voor oké, hoe gaan we dan die ideeën verzamelen. En waar kunnen medewerkers terecht met die ideeën. En hoe gaan wij daar vervolgens mee verder. En die ideeën die dan goed zijn in deze fase, die hebben dan bewezen een probleem-oplossing fit. Ja, en daarna moeten die natuurlijk ook weer verder door worden getrokken en worden opgeschaald in de organisatie. En loop je dan ook weer tegen eigen uitdagingen aan. Dus in die zin is het denk ik al een super goede interventie om medewerkers te activeren en te leren innoveren. En tegelijkertijd hoop ik altijd dat het ook een soort van startschot is om dit gewoon structureel in de organisatie meer te gaan doen.
0: Hoe bepaal je dan uiteindelijk dat de ambassadeurs die je hebt gecreëerd de juiste ambassadeurs zijn?
3: Ik denk dat dat een beetje gevoelsmatig gebeurt. Maar ik denk dat je het ook wel kan zien aan, die hebben ook daadwerkelijk meerdere iteraties doorgemaakt met hun idee. Ze zijn echt de context gaan opzoeken. Dus ze zijn echt in gesprek geweest met de eindgebruikers en hebben veel tests gedaan. Dat zie je gewoon eigenlijk dat het ook correleert met de kwaliteit van het idee wat eruit komt. Dus zo kan je eigenlijk wel je ambassadeurs vinden inderdaad.
0: Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie tot nu toe geleerd hebben van deze manier van aanpak?
4: Nou, één ding waar organisaties heel veel moeite mee hebben. Dat is wel echt belangrijk in dit programma. Maar is dat je de focus hebt liggen op het leren. En wat Sven al zei, dus dat het niet erg is dat je faalt. Dus dat echt het programma erop gericht is om kennis te vergaren en je aannames te gaan toetsen en daarop te gaan leren. In plaats van dat je meteen effect gaat zien op de strategische doelstellingen die je meteen hebt gesteld. Dus het gaat heel erg om het leren en dat stimuleren. En daar dat is ook juist aanmoedigen als management. En dan ook misschien dat ongemak wat dat misschien in het begin heeft. Om dat ook gewoon te accepteren. Ik denk dat dat... Dat is één belangrijke les waar ik nu meteen aan moet denken.
0: Ja, en verder toch wel behapbaar maken, denk ik ook, voor medewerkers.
4: Ja, super klein maken. Vooral op dit soort grote strategische thema's, die zijn dan zo groot dat ze verlammend kunnen werken voor een organisatie. Ik bedoel, ja, digitalisering.
0: Dat is heel groot.
4: Ja,
0: dat zullen we niet over AI hebben.
4: Ja, wat moet ik dan doen?
0: Yeah, yeah.
4: En dan zit denk ik echt de lol erin om het echt gewoon super klein te maken. En dan een idee te bedenken en concrete aanname. En dat daadwerkelijk te gaan toetsen en gewoon in beweging te komen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En leuk.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je op het moment dat je die presentatie doet, dat je eigenlijk je ambassadeurs als het ware ook vol trots erbij ziet staan.
3: Ja, dat is echt, dat vind ik ook een van de leukste dingen aan het traject. Mensen worden, nou, aan de ene kant noemen we het eerder als een soort nadeel, maar mensen worden verliefd op hun idee. Dus je hebt ook een soort Dragon's Den-achtige sfeer die je dan hebt. Van echt mensen die gaan pitchen voor hun product, hun idee. Die staan dan dat vol enthousiasme te presenteren. Dat is heel tof.
0: Ja, dus eigenlijk een vorm van eigenaarschap als het ware.
4: Ja, volledig. Volledig. Want ze hebben het echt volledig zelf bedacht en zelf getoetst. Ja, en ze gaan het pitchen ook om dan weer financiering te krijgen om het idee verder te brengen. Beter eigenaarschap dan dit kan je niet krijgen. Ja.
0: Toch nog eventjes terug over dat toetsen. Want ja, aan de hand van wat voor indicatoren toets je dan zo'n idee? Is dat iets wat jullie al helemaal vast hebben staan? Of wordt dat gewoon per eigenlijk opdracht, per vraagstuk bekeken?
3: Per vraagstuk moet je dat wel aanpassen. Of moet je moet je dat bijstellen. Maar je kan wel echt wel bewezen testjes of manieren van testen gebruiken. Dus ik noemde al eerder even dat met dat skill center bijvoorbeeld. Dat ze gingen kijken, nou, is hier überhaupt interesse voor? Dat is eigenlijk wat je met het hele traject gaat doen. Kijken of mensen het willen, wat je bedenkt. Doen alsof het bestaat. Vervolgens kijken of mensen zich willen inschrijven. En dan vervolgens die mensen ook spreken. Waarom wilde je inschrijven? Zo'n testje, daar kan je gewoon een conversierate kan je opplakken. Van, nou, stel we hebben 20% die daadwerkelijk geïnteresseerd is. Nou, dan is het eigenlijk al succes. Dat als je dat opschaalt naar de rest van de organisatie op basis van je test, dan zijn dat duizenden mensen die mogelijk interesse hebben. Nou, ja, dat soort metrics die gebruik je dan wel om te kijken of iets werkt of niet. Ja.
0: Interessant. En ja, de ontwikkelingen zijn legio, kan me voorstellen. Maar waar zou jij bij wijze van spreken, Bram, nog een keer je handen voor in de... Ja, je handen uit de mouwen willen steken wat betreft transitievraagstukken?
4: Nou, kijk, ik ben een organisatieadviseur. Dus kijk, ik ga het meeste aan op dit soort type vraagstukken. Wat kunnen we met elkaar bedenken om het verandervermogen van een organisatie te vergroten? En ja, en dan word ik heel erg enthousiast van zo'n idee wat wij dan hadden met de impact generator. Dus voor mij zit echt de lol in van hoe kunnen we met elkaar die organisatie van de toekomst vormgeven? En wat moet je dan leren en wat moet je dan anders doen? En hoe kunnen we dat dan ook weer klein maken en gewoon iets gaan doen in een organisatie? Ja, dat vind ik buitengewoon gaaf.
0: Nou Sven, hè, jij zit vol in die innovaties, hoorden we al dit uur. Maar heb jij dan toch nog iets waarvan je denkt van nou, als ik dat toch ooit zou kunnen beetpakken?
3: Mij lijkt het toch wel tof om met misschien ook wat meer kennisorganisaties of echt high-tech bedrijven om daarmee te experimenteren en daar toffe dingen mee te doen. Ook om misschien wat meer maatschappelijke impact te maken en daar vraagstukken bij op te lossen. Ja.
0: Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio met vandaag de centrale vragen in Company Challenge. Hoe zorg je dat strategische ambities dus niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen? Nou, we hopen dat er in ieder geval genoeg praktische voorbeelden voorbij gekomen zijn. Deze aflevering van Company Challenge is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl. Ik wil jullie beiden bedanken voor de komst naar de studio. Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant van Ceder de Boer. Tot zover.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
9: Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Filene Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Filene, leuk dat je er bent.
10: Ja, dank je.
9: Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij vistrainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
10: Ja.
9: Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
10: Ja.
9: Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
10: Nou,
7: Is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de
9: Ik vind het zo'n rot woord.
7: Ja, nou, ja,
9: ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger zeiden mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens uit.
7: Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
9: Ja, nee, maar dit was echt...
7: Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
9: Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
7: Ja, dan krijg je dat. Nee, maar dat is juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen... heb ik het erover... Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker. Of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team. Als iemand in een team ziek is.
9: Ja.
7: Moeten we het erover hebben.
9: Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben. Omdat het jou zelf ook is overkomen.
7: Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
9: Nee.
7: Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
9: Hele jonge leeftijd dus.
7: Dus ik zeg ook ziek. Ik ben ziek geweest.
9: Ja.
7: Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen... Ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst... 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Dan laat ik dat even indalen. En dan zie je mensen al denken... Oh, dit
9: en vragen mensen dan... Goh, wat had je dan?
7: Nee,
9: durf
7: niet. En dan zeg ik daarna... Als het onderwerp relevant is in ieder geval... zeg ik ja... Ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje... En dan zeg ik... Ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
9: Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... waarom ligt er zoiets zwaars op? Ja, bedoel, het is natuurlijk super klote als je het krijgt.
7: Ja, het is... Ik denk dat dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt... Ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
9: nee, ja.
7: Iemand die zwaar depressief is. Ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
9: Ja.
7: En dan wordt het nog ongemakkelijker.
9: Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
7: Ja.
9: Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen... een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger, van van kanker ga je dood.
7: Ja.
9: Dat hangt er bij mij ook nog wel boven.
7: Ja, dat zou kunnen. En misschien voor mijn generatie, de millennial, zitten bijvoorbeeld ook heel erg in films. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n komt een vrouw bij de dokter. Dus toen ik ziek werd, dacht ik... oh, dit wordt gevalletje, komt een vrouw bij de dokter. Dus ik hang de hele dag kotsend boven de wc... en mijn man gaat er vandoor met iemand anders. Wedden dat het zo zal gaan? Want dat is waar de films over gaan... en wat je ziet in de films. Iemand die wordt super, super ziek van chemo. Ja, ik heb gelukkig nooit hoeven overgeven van chemo. Ik voelde me niet top. Aan het begin overigens wel, want ik was heel ziek door de kanker zelf. En toen kreeg ik behandelingen en toen ging het weer veel beter met me. Kreeg ik veel meer energie, zag ik er veel beter uit omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in en kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekends is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
9: Ja, dus de beelden die erbij horen, het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook, want ja, anders is het niet spectaculair.
7: Nee, dan heb je geen leuke film.
9: Natuurlijk. Als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
7: Ja, ja. Ja, je had over man, mij niet per se een film moeten maken.
9: En mijn man gaat niet vreemd.
7: Nee, dat is de loyale golden retriever die elke dag met me meegaat uit het ziekenhuis.
9: Ja, die voor me zorgt. En saaie film.
7: Hele saaie film.
9: Dat gaat het niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jouzelf? Om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden, kanker te krijgen, zie je, zeg ik het ook al, kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
7: Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS, dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
9: Ja.
7: En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan, dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract.
9: Och.
7: dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose en toen dacht ik, ja, nou, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
9: Ja, want die gaat vreemd. Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
7: Als nee, dat is dus niet gebeurd.
9: Als je net bent ingeschakeld. Hè, dat
7: is niet gebeurd, nee, het is niet gebeurd. 2 is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, nou, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus, gelukkig.
9: Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
7: Nee.
9: Als je gewoon door kan werken,
7: ja,
9: dan is er op zich. Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
7: Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Dus, ja, dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, nou, is dat allemaal nodig?
9: Ja.
7: Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt, dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis,
9: ja,
7: hè, dat je dat niet op die plek kan delen.
9: Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
7: Ja.
9: Als zoiets gebeurt.
7: Ja.
9: Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
7: Ik leef nog.
9: Hoe is het nu met je?
7: Ja.
9: Je leeft nog? Ja. Ja, dat hadden we ongeveer gemerkt.
7: Ja, ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad, verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose, je hebt kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, ja, over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat fenomeen. Bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, nou, hatsieflatsie,
9: klaar,
7: doen we even.
9: Ja.
7: Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Nou, ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
9: Ja,
7: ja, dat werkte niet zo.
9: Dat was toch even anders.
7: Ja.
9: Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben, want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van, nou, dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?
7: Ja, je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers. Die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè? Er komt gauw iets in de media. Die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
9: Nee.
7: Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat, als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer, en het wat meer met elkaar hebben over, joh, hoe is het met je, in plaats van wanneer kun je weer aan het werk, dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen. En ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
9: Ja. Maar zie je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen?
7: Ja, ja.
9: Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
7: Ja, dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk alle situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. ik zie leidinggevenden die durven überhaupt bijna niet te bespreken. Wat moet ik hiermee? Ja. Omdat dat al, dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo. Of
9: ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken. Van joh, ik heb.
7: Nee, en met het team dus helemaal niet. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren. Ja. Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar hè, dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
9: Ja.
7: Ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
9: Ja. En ik voel hem gewoon wel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
7: Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
9: Ja.
7: En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
9: Ja.
7: En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
9: Ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Want het is toch een beetje when the going gets tough. Hè?
7: Ja.
9: Dus je kan, jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies. En we hebben waarden op de muur. En we doen trainingen. Het goede gesprek. Het mooie gesprek. Het fijne gesprek. Het
7: moedige gesprek.
9: Weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan, dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt. Toch?
7: Ja.
9: En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur, maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
7: Precies, ik denk dat dit...
9: There is no I in team. Moet je al misselijk?
7: Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt, is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat? Of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
9: Ja.
7: En ja, daar zal je wel. En we hebben het net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
9: Nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
7: Ja.
9: Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
7: Ja. Ja.
9: En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
7: Oh ja?
9: Ja, super tof.
7: Ja.
9: Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
7: En die manager?
9: Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek. Ik moet het wel even teruggaan, het is een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze. Is dat hij zei. Hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je, dus.
7: Ja.
9: Dat houdt het natuurlijk ingewikkeld.
7: Ja.
9: Nou ja, iedereen die een relatie heeft weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een crisissituatie zit, die gewoon hartstikke ziek is.
7: Ja.
9: Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
7: Ja, goed zo.
9: Veel te zeggen.
7: Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
9: Het
7: was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
9: Ja, ja, bizar. Ja, ik vind dat een hele mooie. Het laat eigenlijk dit soort momenten laat zien waar je van gemaakt bent.
7: Ja.
9: Toch? In plaats van wat je ooit bedacht hebt.
7: Ja, precies.
9: Ja. Dus het is ook een soort van step up of zo. Toch?
7: Als je dat kan.
9: Ja.
7: Ja, dit is wel het moment waarop je het maar even moet laten zien.
9: Ja.
7: Als jij hout ben je gesneden.
9: Ja, als jij manager bent en je bent een leider, dan is dit het moment om te laten zien. We snappen dat het hartstikke moeilijk en ingewikkeld en verdrietig enzovoorts allemaal is. Dat je dat kan.
7: Ja.
9: Of dat je het niet kan. Dat is ook prima, maar dan moet je dat in ieder geval wel snappen. Maar niks doen is vreselijk.
7: Geen optie.
9: Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: mooi liedje is dit toch. Tom O'Dell hoorde je, Another Love.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met Filene Manger-Cats in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen. En bijna auteur van haar eigen boek.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
0: Maar dan moet ik in het Engels zeggen ze dan published author.
2: Ben ik nu author.
0: Je bent nu author.
2: En dan ben ik nog niet published author.
0: Nee, maar wel bijna.
2: Bijna.
0: Wanneer komt het?
2: Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
0: Oh,
2: op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
0: En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
2: Ja, leuk. De titel van het boek is Kanker nog bellen. Ja. En het is een handboek voor steun bij kanker.
0: Kijk. Nou, in het kader van steun bij kanker gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig is, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
2: En dat je blijft.
0: Toch? Dat je blijft.
2: In contact blijft.
0: Dat je blijft en dat je er iets mee doet.
2: Ja.
0: Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven die van iemand die kanker heeft? Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen, punt. We zien je wel weer terug als het weer gefixt is.
2: Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op z'n kop.
0: Ja.
2: Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja, good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort, ik vind purpose altijd een beetje vies woord.
0: Nut
2: geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt. Ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat, ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet eens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
0: Nee.
2: Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
0: Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En
2: ja.
0: Het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt, is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
2: En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
0: Ja.
2: En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel. Het is, je begeeft je al in een wereld.
0: Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk.
2: Zolang je
0: nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
2: Ja.
0: Ben je gewoon plan aan het maken en zeg je, nee, natuurlijk, ik ga in november die training doen.
2: Ja,
0: en dan heb je kanker inderdaad.
2: Ja.
0: En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
2: Ja.
0: Dat is het gekke natuurlijk.
2: Ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
0: Ja. Oké, laten we naar die leidinggevende gaan.
2: Ja.
0: Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is?
2: Ja.
0: En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
2: Ja, Kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
0: Nee, maar dat vind ik ook helemaal niet leuk.
2: Gelukkig.
0: Nee.
2: En misschien zou ik het moeten weten, omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mens in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan... Nee, dat is... Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voer. Maar ik hoef ze niet naar de arbodienst te sturen.
0: Nee.
2: Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n...
0: Flapdrol.
2: Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord.
0: We zijn zo goed ingetuned. Ja.
2: daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. En daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk... Die zijn op aarde om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft hoef je dan als leidinggevende dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen... maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk, maar het begint met hoe gaat het vandaag of nu op dit moment. Of hoe gaat het mentaal of hoe gaat het fysiek.
0: Oké, dan gaan we gelijk super praktisch maken. Want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het.
2: Ja.
0: Hè? En dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Hoe doe jij dat? Hè? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller dat je het echt wil weten? En dat het niet is, hey, hoe gaat het? Goed.
2: Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen.
0: Okay.
2: Daarvoor. Dus stel ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht, nou, ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is en ik wil wel even aanhaken. Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen en dan, als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende en je zegt, hey Phil, hoe is het? Ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag, maar niet op de grote vraag, hoe is het?
0: Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
2: Nee. Dus kies je een moment daarvoor. Als je er ook echt zelf aandacht voor hebt. En tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen. En dan denken, oh shit. Ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen dat
0: het antwoord gaat.
2: Want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
0: ja.
2: Nee, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me? Of kom even binnen. Dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ik probeer ook een beetje te bedenken hoe. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon.
2: Ja.
0: Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
2: Ja.
0: Die mensen, fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
2: Ja.
0: Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens, denk ik, in de meerderheid zijn.
2: Die hier wat mee worstelen.
0: Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
2: En overigens voor mij ook niet, hè. Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag, hoe onhandig ook, maakt niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of nee, dat durf ik niet.
0: Ja.
2: Dus dan
0: zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
2: Als je zegt, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen, die zei, hey, Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen, want natuurlijk gaat niet alles goed.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ook aandoenlijk.
0: Ja. Maar dan is het, maar dat is het toch? Dan is het aandoenlijk en dat is toch heerlijk?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
2: ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
0: Ja, oké. Dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het gewoon.
2: Ja.
0: Dat snapt iedereen.
2: Ja.
0: Dus niet in het werkoverleg. Niet heel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan...
2: Ik moet even met je praten.
0: Ja, of ik schedule even iets. Ja. Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
2: Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook... kijk, als het niet zo goed met je gaat en je weet niet wanneer je aan het werk kan, en je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet. En dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan.
0: Ja.
2: Ja, daar zie ik dan, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
0: Ja.
2: En is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
0: Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
2: Ja, precies. Nou ja, nee, ho, hé. Hey. Ik moest ook aan de bak, hè.
0: Ja, je hebt gewoon, bent gewoon door gaan werken.
2: Ik heb ook wel doorgewerkt. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
0: Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is. Ja. Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koordansen.
2: Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck. Had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
0: Ja.
2: En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
0: Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij je niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Yeah. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft die bescherming tegen zichzelf nodig of juist niet?
2: Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
0: Ja.
2: Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders? Of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen. Maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben?
0: Ja.
2: Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jouw kennende. Ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja.
2: Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koorddansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
0: En het grappige is, hè, als je, want jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
2: Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan,
0: want?
2: Ja, weet ik veel, gevoelens en graven. En hoe gaat het eigenlijk met me? Zo,
0: ja,
2: van die levensthema's.
0: Ja, jeetje.
2: en dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo. Het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens

0: ook in de relatie die je hebt met je werk. Ja. Ook de rol van die leidinggevende. Ook de cultuur in de organisatie. Ja. Alles wordt ineens op scherp gezet.
1: Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
1: Wat komt er dan naar boven?
0: Wat ik heel erg zit te denken is, als je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je, want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
1: Ja, je kan niet oefenen.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen, we maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele of een beetje moeilijke dingen mee los. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of weet ik veel. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
0: Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Ik was een best wel slechte leidinggevende. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke, maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Dus ik was een leuke leidinggevende, maar ik ben ik heb heel veel dingen laten liggen. Ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen, dat gevoel.
1: Ja, ja.
0: Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
1: Nou, we kunnen daar best even induiken. Hè? Waar liep jij voor weg, Glenn?
0: Hou op, komt de coach ineens boven bij jou.
1: Oh yes, dat was zo.
0: Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Mm. Dus op het moment dat, en nu wel beter, maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was wie dat bedacht heeft. Die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar ik denk dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
1: Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? Of het wegduwen van iets? Of de olifant in de porseleinkast? Of komt er een open gesprek wat heel kwetsbaar is en superspannend?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want wat je ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
2: Listen to lead. New Business Radio.
3: I'ma test this out right quick on y'all. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? Honey. See how y'all groove today.

0: Eric Abadou. We horen niet zoveel meer van haar, maar ze is en was wel fantastisch. Tyrone!
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Filene Manger Cats, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
2: Kanker nog bellen?
0: Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken. Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
2: Ja, ik moet even denken aan, in ons geval hadden wij een andere collega, die was ook ziek, had ook kanker, die had leukemie en die is overleden. Ik denk 2 maanden nadat ik de diagnose kreeg.
0: Och.
2: Ja, dus het is ook de soort van geschiedenis die je hebt als team met dit thema.
0: Maar was jouw collega, was die al ziek?
2: Hij was jaren daarvoor al ziek geweest. Okay. En die werd toen opnieuw ziek. Ja, dus dat was echt bizar wat wij als team hebben meegemaakt in die tijd. En ik denk, als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over, kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat, maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
0: Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook, als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou of in dit geval jouw collega hebt, dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
2: Ja.
0: En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is, dan gaat het nooit over.
2: Ja. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daar zijn eigen ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
0: Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt en grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
2: Ja. Ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over... En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
0: Ja.
2: En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
0: Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
2: Ja, ja.
0: Hallo hé.
2: Ja.
0: Nou, dan komt het weer op hetzelfde neer.
2: Ja,
0: want die fluitende collega die binnenkomt. En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen dat je denkt, En anders komt er wel iemand naar je toe die zegt in tranen. Die zegt, dit kan niet.
2: Grappig. Ja.
0: Dit is nog niet grappig en ik vind het niet kunnen. En weet ik veel het allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden en doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
2: Ja, ben je natuurlijk, ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
0: Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, helaas, dat hoort erbij.
2: Ja.
0: Dat is het leven van een leidinggevende.
2: Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
0: Ja.
2: Ik denk overigens dat dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
0: Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kun jij me vast uit.
2: Ja, je bent nog je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. Hoe doen wij dit met elkaar?
0: Ja, hoe gaan wij om met verdriet, angst, ziekte enzovoort?
2: Ja.
0: Oké, dus... Dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
2: Ja.
0: Stel je voor dat het gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad. En je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad. Van hoe gaan we dit vertellen? Of wie weet het al? Mm-hmm. Enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
2: Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat. Bij Vis. En dat ik de hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk. Want ik dacht echt, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, ja, Tiek, laten we het er dan toch maar over hebben. En ze kijkt maar, ja, waar moeten we het over hebben dan? Ze zei, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ja, ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, ja, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat zo. Ze zei, ja, maar Filene, dit gaat helemaal niet over. Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan. Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is, Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
0: Ja.
2: Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek is zich allemaal scenario's. Want films en bedrijfsarts. Hè, dat.
0: Maar dit is heel grappig. Hè? Dus jij zit met Tika op de bank. Mm. Tika is eigenaar van Vis.
2: Ja.
0: En jij bent ondertussen directeur.
2: Ja, maar toen niet.
0: Toen was je nog jonge eerste bediende. Nog niet eens. Jullie zitten samen op de bank. En ondanks het feit dat jullie allebei super communicatief zijn, is er toch onduidelijkheid. Want jij dacht, ja, dit gaat natuurlijk, dit is einde verhaal.
2: Ja.
0: Nogal wie dus.
2: Ja.
0: En Tika dacht, nee, natuurlijk niet.
2: Dat is heel logisch.
0: Die vond het zo logisch dat het doorging, dat ze er ook niet over begon.
2: Precies.
0: Dus dat is wel grappig.
2: Ja.
0: Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken.
2: Ja.
0: Grappig, hè?
2: Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
0: Ja.
2: Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
0: Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
2: Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
0: Nou ja, nee. Dat ik het wil horen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch
0: lekker belangrijk. Gewoon.
2: Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
0: Ja, dus ook de geruststelling. Je blijft hier.
2: Ja.
0: En je blijft hier welkom.
2: En ik blijf bij je.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
2: Ja.
0: Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
2: Ja. Oh, je zo.
0: Toch?
2: Ja. Dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
0: Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek, terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je zit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis met waarschijnlijk kanker. Maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
2: dingen.
0: Dit
2: is waarom het zo belangrijk is om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
0: Ja.
2: En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
0: Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Zodat je ook de gesprekken. Mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet.
2: Ja.
0: Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
2: Ja.
0: Zodat je straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die je bagage hebt.
2: Precies.
0: Met elkaar. Hè?
2: Ja.
0: Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen in dat team. En die leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is 1. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten. Eigenlijk is het het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
2: Ja, ja, dit is het moment to show up.
0: Ja.
2: En dit is de vraag. Ben je bereid to show up? Of ja. duik je?
0: Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
2: Ja.
0: Mooi. Dankjewel. We kunnen nog één keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
2: En je kan hem al als pre-order bestellen.
0: Wat?
2: Ja.
0: Oh, dan ben je als eerste. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk. Tuurlijk. Van jou.
2: Ja joh. Handtekening. Een lieve boodschap. Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar ja.
0: Doe jezelf. Luisteren heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haiku's
2: gaan schrijven. Ontzettend oefenen op mijn haiku.
0: Alright. Wij zorgen wel voor een linkje in de show notes. Als je dit luistert. En anders op de website. Als je dit live luistert. Maar dat heeft nu nog niet zoveel zin. Want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
2: Dankjewel.
0: Filene Manger-Katz. Trainer, coach en directeur van Vis Trainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen. Dan kan dat gewoon ook.
2: Ja joh.
0: Je kan nu gewoon inhuren.
2: Doe van alle markten thuis.
0: Alright. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en de Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martus van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
8: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
10: Dankjewel.
9: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
10: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
9: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
10: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen, ja, zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
9: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis, hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
11: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart. En vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
12: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
11: Ja, een ander bedrijf. Een
12: carrièrepad, ander bedrijf.
11: Ja.
12: Hoe werd daarop gereageerd?
11: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met ook met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
12: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
10: 15 jaar geleden.
11: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
12: Ja, toch?
11: Maar in ieder geval, het was echt een weloverwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
12: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven IT gezien?
10: Ja, zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
12: Dat kwam toen langzaam in.
10: Precies. Hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
12: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan daar nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
11: Dat is exact wat het was. Hè? Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
12: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
10: Ik snap wat je bedoelt.
12: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
11: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
12: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
10: Nou, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen, hoe noemen we dat ook weer, zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
12: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
10: Zeker.
12: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
10: Ja.
12: En dan heb je op een bepaald moment heb je een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
10: Ja. Ja.
12: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
11: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was in de financiële dienstverlening.
12: Mag je de naam noemen?
11: Ja, ik denk het wel.
10: Bedoel je iets van een leadsmaatschappij?
11: Ja, een grote internationale leadsmaatschappij. Ja. Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. Die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft-omgeving aan de slag laten gaan.
12: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
11: Exact.
12: Ja. Maar je had natuurlijk een tool, een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen. Ja. Is dat het pad een beetje zo de eerste jaren?
11: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor wordt een project succesvol. Zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten wat nieuw is.
12: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
10: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n cluster klaar.
12: Kwam daar agility, hè? Wat was in die periode agile scrum werken, was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
10: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfden, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
12: Ja, dat was de eerste klant, daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd waren we vanaf het begin bijgekomen.
11: Zeker, ja.
12: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
11: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
12: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
10: Nou,
12: is dat het aanvullen?
10: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers, daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
12: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest ooit? Dat je zegt van privé, werk, aan het scheiden?
11: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen.
12: Hoeveel zijn jullie?
11: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn, tussen heel ruim tussen 5 en 7, als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
12: elkaar niet aan het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
11: Ja.
12: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
11: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
12: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
11: Ja, dat moet wel lukken.
10: Ja zeker.
12: Ja, we gaan zo meteen verder praten. Gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis, maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
10: Ja, laten we de 70 van maken.
12: Nou, dat is een mooi streven.
13: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het, een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie,
2: het was die fase? Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud-cloud fase, dat die dat het werkte, dat het aanstond. Hè? En dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor. Wat was het? 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: Maar die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed eigenlijk echt bij iedereen oprechte een soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest waar we moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek. En dat is belangrijk, hè? Begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd of weinig aandacht voor was in organisaties. Hè? Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan of Microsoft of wat dan ook. Alleen die technologie focus, omdat dat, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren en het de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situatie is een hele situatie op dat moment, dus echt als je kijkt naar waar je toen zat, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kregen. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet, maar in ieder geval niet de generatie die er mee opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, iedereen doet wel wat met een telefoon. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise. Of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. He, dus die app die wij gebruiken. Of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen. Wat dan ook wat je wil doen. Daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant. Dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera bij 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt, weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we hebben beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan kunnen iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in de organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: En we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan. Maar hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn? En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Het moet niet doorslaan en het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adapters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt in
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je van zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel, dat die begrijpen wat er nodig is, dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie, mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen, dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken, weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken en hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Geen voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral. Die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En dat is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen in de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar daar zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Ja, je zit daar ook niet gelukt met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar gewoon de hoeveelheid capaciteit, lees mensen, om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdaging hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja. Maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep, of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants, want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot, dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact voor het oprapen. Ja, dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen, met al een beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan, want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n verandering
2: bij. Ja. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat, volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt nog niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker.
2: Ja. Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi, dankjewel. Ja, ja, ja. Mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Gaat een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programmamanager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adapters? Hè? Dat kan je wel stellen van ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer

0: intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien, hè, wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
1: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
0: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
1: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisaties.
0: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
1: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, hè, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
2: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Hè. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. En wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
1: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
2: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Hè. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Hè. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
1: De change muscle, mooi.
2: Ja. Ja.
1: Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
2: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. Hè? En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar ze hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
1: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
2: Ja, dat kan van alles zijn.
0: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
1: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
2: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je misschien aan mensen.

0: die met hun vuist op tafel slaan en zeggen dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een, ik zeg maar even, met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is. En die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen. Omdat ze echt geholpen worden. Dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben. Of geen aannames in moet doen. Ja.
1: We gaan straks verder praten over de toekomst. En natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
1: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
1: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
1: Jean-Pierre?
0: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
1: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is, maar er wordt meer nagedacht over hoe verhoud je tot je medewerker, van de instroom tot de uitstroom, het hele carrière die je ergens hebt, daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR-ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
1: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
2: Ja. Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Patrick Crawford, Jeff Simple, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Mixit centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraj is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noemen jullie het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om die organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Dat is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms de kosten van...
3: Ik denk dat kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen. Dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt. Of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt. Is dat zeker als het gaat over grotere organisaties. Is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen. Er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20% waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen dan meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie.
0: Het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker.
0: Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja. Ja, ik geloof heel erg, ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je daar letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. En daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera.
3: Ja. En dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak een standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog.
0: Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega?
3: Ja.
0: Waarom?
3: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima. Dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing. Die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Dus wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is ook leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt waar staan we over 10 jaar, dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes
3: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, ja. Dat is een mooie missie. Daar kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
3: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover. Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
6: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren. Maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
11: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, is manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
6: Lang Leven Leren, de podcast.
11: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. We beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
12: Ik denk, en het is niet recent, toen ik bezig was om mijn promotieonderzoek te doen, en dat is terug in het stenen tijdperk van eind 80e jaren, ben begonnen met het idee van, nou, je kan vaardigheden leren door de vaardigheden te doen. Je kon leren problemen oplossen door problemen op te lossen. En je kon, onderzoek gaan doen, leren doen door onderzoek te gaan doen. In de loop van die 4 jaren kwam ik erachter dat dat van geen kant klopte.
0: Oh.
12: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Nou, hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat is voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
0: Nou, mooi.
12: En dat was gewoon een werkelijk een openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
0: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring, en dan weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je je niet daar laten afleiden.
13: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
0: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
13: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel 1 miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. Mm. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
0: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
13: Ja, wie zal het zeggen?
0: Want dan wist je dat je het niet wist.
13: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
0: Mooi. Nou mooi, dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent, om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? Vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
14: Zeker.
0: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel.
14: Ik ben er vrij goed in, ja.
0: Oké.
15: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
0: Duurzaamheid. Ja, dat was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties. En raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast. U hoorde er net al. Manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Allianz. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk? Hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen. Denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
13: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat je dat we, maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat.
0: Ja.
13: Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied over een x-aantal jaar? Ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Dus voor mij alles ertussenin.
0: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee facetten van waar we het met jou over willen hebben. Eerst maar eens even beginnen bij duurzaamheid als enorme verandering in de organisatie. Allianz staat natuurlijk midden in de hele energietransitie. Dat is nogal een ding. Betekent dat er heel veel aangelegd, gebouwd gaat worden. Nou ja, dat moet allemaal ook nog eens een keer op een duurzame manier. Dat willen we natuurlijk graag. Welke rol speelt HR in die enorme verandering in de organisatie? Van gedrag, mindset, kijken naar dingen, kennis die erbij komt kijken, andere processen. Nou ja, je kunt je alles bij de bedenken.
13: Nou, duurzaamheid is voor ons heel belangrijk om te begrijpen waar Alliander naartoe gaat. Moeten we eigenlijk de energietransitie begrijpen en begrijpen waarom wij als Alliander ook een enorme transitie moeten doormaken. Dat heeft voor ons alles te maken met eigenlijk de energietransitie waar we onderdeel van zijn. En als wij ons werk niet goed doen, kan de energietransitie in Nederland niet plaatsvinden. Net doordat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's, veel decentrale energienet, moeten wij veel meer werk doen. De komende 10 jaar moeten letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
0: Wow.
13: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Alliander. En de energietransitie heeft impact op Allianders organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdracht en ook impact op mij als persoon.
0: Ja.
13: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen, want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
0: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
13: Ja,
0: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
13: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Alliander, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
0: Okay.
13: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Alliander is niets anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset. Maar mensen die doen het werk.
0: Ja.
13: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
0: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
13: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. We proberen goed te begrijpen, ja, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Alliander? Ja, dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben, hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit, hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment, op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen. Oh ja. Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel als L&D-afdeling. Moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
0: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
13: Ja.
0: Ja, dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal, slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je, ja, je moet zo radicaal anders gaan doen.
13: Ja, dus we kijken heel erg binnen Alliander. Hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, We hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou ja, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Tuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd. Ja, dus iedereen's hersenen, iedereen's slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme koppen in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
14: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben. Dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen. Mm-hmm. Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
13: Ja.
14: Waar vinden ze dan die tijd, zeg maar?
13: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen, in een soort, en dan zie ik dan weer een hamster in zo'n molletje vormen die dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen. Ja. Ja, op een gegeven moment, dan breekt misschien wel het hele mechaniek en valt het, stort het
14: Of
13: de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
14: Ja.
13: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort daarbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
14: Ja.
13: En ja, spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
0: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als iemand die daar mede verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt? En ja, want ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die we maken.
14: Ja.
0: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen ja, daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
13: Nou, door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen, jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
0: Ja.
13: Dus, ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen, heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
14: Oh ja.
13: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten en wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja, ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
14: Nee.
13: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
0: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waarbij wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En, wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
13: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen, een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt, ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren veel meer gaat over hoe in de context van bedrijven, en zeker een bedrijf zoals Allianz die gewoon zo erg moet groeien, hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers en een hand uitreiken om te zeggen, nou dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken, maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn? Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen, ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we Zijn jullie niet bang?
0: Ben jij die nu aan het uitroepen?
13: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Die roep ik al overal uit.
0: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
13: Ja, nee. Ik heb, volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
0: Oh ja, dat is waar.
14: Ja.
13: Ja. Nee, dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben die niet uit scholen komen, dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En precies, als we kijken naar hoeveel handen we zo meteen aan de bedden nodig hebben in de zorg, dan kunnen we, je kan gewoon zien dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg skills om onze zorg te bemensen. Ja. Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren. Ja. Ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken. Hoe gaan we nou op grote getalen zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zometeen monteur zijn bij ons, bij Allianz.
0: Ja. Ja. Nou kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Allianz heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
13: Ja.
0: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we er als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
13: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Allianz. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Allianz, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan wegkapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
14: is dat ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Allianz specifiek?
13: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, genoemd wij dat dan. Arbeidsmarktscholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. En dat is iets wat echt heel erg leeft binnen, in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
14: Wauw. Nou goed.
0: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd. Ja. Dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
13: Nou ja, hoe stop je een olifant in een koelkast in kleine stukjes? Maar je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol en als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen. Ja. Of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee. Ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met het onderwijs. Leven lang leren.
14: Zeker.
13: Daarvoor zijn jullie op aarde.
14: Ja.
13: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs. Nou, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Nou ja, dat ik word daar wel, ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
0: Zeker.
14: Ja, ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt, dat de mogelijkheid voor mensen om dan voor €1000 een opleiding te volgen. Zodat dat met name onder andere gevolgd werd door mensen in de zorg die andere dingen gingen doen, zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja. Van hoe, het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als, en we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad. Mark van de technische opleider, zeg maar, die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van, oh lekker, dat zou ik nou wel leuk werk vinden. Maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar. Dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen. Zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
0: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen en nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden en slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
14: Ja.
0: En dat we, bedoel, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand ja, die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
14: Ja.
0: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
13: En we moeten wel, hè? Want ik bedoel, we hadden natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen, zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus ja, we zullen toch een soort oplossing moeten vinden om. En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
14: Ja.
13: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk,
14: ja, precies,
13: voor wat nodig heeft om dat te doen. En we maken het ook niet heel makkelijk. Want als je kijkt naar opleidingen, moet je, nou, wil je docent worden, moet je een opleiding, moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de randvorm, maar dan maken we het niet makkelijker.
14: Ja.
13: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken. Moeten we het niet simpeler maken? Moeten we niet richting skills, richting micro-credentials?
14: Precies.
13: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop?
14: Ja.
0: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
15: De tip van Tom.
14: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren. Omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is. En ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. En dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen. Dus het is volgens
0: mij. Zou dat nooit doen?
14: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit en dan denk je, hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Je heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor. Ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen. En ik heb nog steeds, dus in mijn Memory Palace, heet een van die technieken van hem, kan ik nog steeds rondlopen en kan ik nog steeds de herinneringen van toen terugvinden. Terwijl ik er dus niet meer dan een week aan besteed heb, is het me gelukt om dingen vrijwel voor altijd dus op te slaan. Ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik vind het heel zonde dat heel veel mensen die vaardigheid niet beheersen. Super handig als je denkt, dit wil ik voor altijd bij me houden. Of natuurlijk, ik wil graag zorgen dat jij dat voor altijd bij je houdt.
0: Oké, ik heb weer een boekje om te lezen. Dankjewel, Tom.
15: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
0: Paul Kirsten is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gast in de studio heb, van Paul gekeken. En daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
12: Nou, er zijn een heleboel. Moet je mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruiker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd. Het idee van geheugen trainen. En daar ben je eruit. Dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat, is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen, foie gras, voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En het is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is. Maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
0: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug. Dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten, en dan hebben we het ook niet over, dan hebben we het over het topje van de ijsberg van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk?
12: Nou, er zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectieve en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2, ook de docenten die het kennen, en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, en het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt. Ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden, maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten, en dan zeg van, oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
0: Nee.
12: Dus dat is iets wat je vanaf het begin, zeg maar in groep 2, 3, aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is, een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt, even naast je zetten. En een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten. 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je mee even kijken naar die samenvattingen? Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk, 1 keer in het basisonderwijs. en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het allemaal niet geleerd.
0: Nee,
12: het is niet aan ze gedoseerd en niet aan ze geoefend, met ze geoefend.
0: En nu vragen ze het aan ChatGPT om even de samenvatting te maken. Dus
12: precies.
0: Dan komt er helemaal niet meer die vaardigheid.
12: Nee,
0: zou je
12: precies.
0: Zeggen,
12: nou, daar heb je volstrekt gelijk in.
0: Ja.
14: Ja, dus de uitkomst van je onderzoek was eigenlijk van ze kunnen het, maar dat kwam vooral doordat ze eigenlijk de vaardigheid van het samenvatten zelf niet goed beheersten.
12: Precies.
14: De techniek van het samenvatten, die had misschien wel nut.
12: Ja, precies.
14: Oh ja.
12: En dus je kan niet van iemand, je kan niet verwachten dat samenvatten, dat is één van wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
0: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De kunst en kunde van het lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
12: Jammer.
0: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles.
12: Eén minpunt.
0: Ja, sorry, ik kan nog een 9 halen.
12: Ik kan nog een 9 halen.
0: Ik ben positief. Je hebt het dan over de lerareneffectiviteit. Maar als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die lerareneffectiviteit.
12: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 80e jaren, 90 jaren van de vorige eeuw, is men bezig met wat heet progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
14: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we er... Als we het 1% in beweging willen brengen.
12: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. 384. Wow. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten. Zeg maar didactische technieken. Maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet?
14: Oh ja.
12: In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
14: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek, klassenmanagement, differentiatie.

0: is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren. Die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
1: Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, ja, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind
0: online,
1: je daarvan, Paul?
0: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online pleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook. Het mag voor mij online zijn, het mag in de collegebanken, het mag hybride zijn, dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn, leren hoe men leert. John Sweller zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts, als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus. Hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, ik. Dus
1: ja.
0: Die basiskennis moet er zijn. Dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden. Of aanstaande docenten geleerd worden. Op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de pabo's, op de universiteiten. Het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
1: Ja.
0: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt in een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer een half uur verspreid over een week.
1: Ja.
0: We weten sinds 1885 dat werkt.
1: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
0: ja, heel leuk haar verhaal.
1: Maar die wil wel, die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet ik nog niet.
0: Oh, oké.
2: Echt heel. Dus eigenlijk, mijn samenvatting is. Docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
1: Ja.
2: Moeten nog meer mensen leren leren?
0: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren.
1: Ja.
0: Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig. En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn illiterate. Dus. Maar ze zijn leeszwak.
1: Oh ja.
0: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen.

0: zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet drie kwart en een halve bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankele of een zwakke kennisbasis hebben. Überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
1: Paul, ik wil eigenlijk... ik vind best indringend wat je allemaal zegt. En aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden, wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winst te behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
0: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
1: Nee, maar lees wel jouw boeken.
0: Maar ik heb samen met Tim Surma en wat andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het Nederlandse publiek is, ik zou zeggen van, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar, en leer je de elementen van goed leren. Echt leren. Lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
1: Ja, en maak dan een goede samenvatting.
2: Schrijf zelf
1: een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Paul, ik vond het een enorme genot om met je te spreken. Dankjewel.
0: Idem.
1: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
3: De impact van leren.
2: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook, als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost de urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
3: Lang leven leren. De podcast.
1: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk. Aan de slag, er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. Als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI.

AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Ondernemerschap.
1: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. My sister's crying.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4
0: op Nieuw.